0: als de Fred Haché Show van Oekels Disco Hoek en Ron Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vosinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Ja.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10:00 in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vosinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische musicaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vosinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hogebaanweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hogebaanweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: maar niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Kaapverdië heeft op het WK in Atlanta topfavoriet Spanje op 0-0 weten te houden. Ondanks 23 Spaanse schoten op doel. Dat kwam onder meer door 8 reddingen van doelman Vozinha. Van de 6 geboren Rotterdammers in de Kaapverdische selectie speelden er steeds 4. Sidney Cabral, Livramento, Montero en Laros Duarte. Deroy Duarte viel in de tweede helft in voor zijn broer. Kaapverdië wacht nog in de eerste ronde wedstrijden tegen Uruguay en Saoedi-Arabië. Bij een brand in een portiekflat van de Hoge Banweg in Schiedam is een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er vannacht niet thuis kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer vermoedt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Wim T. Schippers is overleden. De acteur was de stem van Graaf Tel en Kermit de Kikker in Sesamstraat. En natuurlijk was hij de stem van Ernie.
3: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
4: Wat zeg je, Bert?
3: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Wim T. Schippers was verder programmamaker en hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers werd 83 jaar oud. Het weer, de bewolking trekt eerst weg, maar vannacht keert hij weer terug. Minimum temperatuur 13 graden. Morgen geregeld zon, droog. Dan worden 20 graden aan zee tot 23 graden in het oosten van de regio. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel, met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv.
9: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 is zwaar gewond geraakt na een val uit een raam van de tweede verdieping van een huis in Rotterdam-Charloos. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het gebeurde rond 10 uur bij een huis aan de Frans Bekkersstraat in de wijk Charloos. De peuter kwam terecht in de binnentuin van de onderburen. Er kwam een traumahelikopter te plaatsen met een medisch team aan boord. Het slachtoffertje is gereanimeerd. Daarna werd hij met een ambulance met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Een brand heeft in een portiekflat aan de Hoge Banweg in Schiedam heeft gisteren een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er de afgelopen nacht niet thuis hebben kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer denkt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Bij een ongeluk met een B-52 bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen. Dat meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte een toestel neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met een radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een grote zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens de kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52. Onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Irak, Afghanistan en onlangs nog in Iran. De laatste fatale crash met een Amerikaanse B-52 was in 2008. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijk spel. Zojuist eindigde Iran-Nieuw-Zeeland in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay-Saoedi-Arabië in 1-1. België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. En Kaapverdië tegen Spanje bleef 0-0. Komende avond en nacht zijn er weer 2 titelkandidaten die in actie komen. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. En Argentinië neemt het vannacht op tegen Algerije. Verder speelt Irak tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon. Het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Hallo Ridderkerk!
3: He's been working to all hours to build a home just to keep his family safe.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden rijdt het langzaam over 5 kilometer. 5 kilometer file ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergen-Ambacht 2 kilometer file bij de N11. En op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne 3 kilometer file bij de N15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 is zwaar gewond geraakt na een val uit een raam van de tweede verdieping van een huis in Rotterdam-Charloos. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Het gebeurde rond 10 uur bij een huis aan de Frans Bekkersstraat in de wijk Charloos. De peuter kwam terecht in de binnentuin van de onderburen. Er kwam een traumahelikopter te plaatsen met een medisch team aan boord. Het slachtoffertje is gereanimeerd. Daarna werd hij met een ambulance met spoed onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. Een brand heeft in een portiekflat aan de Hoge Banweg in Schiedam heeft gisteren een appartement in de as gelegd. Ook een naastgelegen woning is zo beschadigd dat mensen er de afgelopen nacht niet thuis hebben kunnen slapen. De brand op de bovenste verdieping van het complex was uitslaand. Niemand raakte gewond. Om het vuur uit te krijgen moest een deel van het dak worden gesloopt. De brandweer denkt dat de oorzaak van de brand aan de Hoge Banweg in Schiedam een fietsaccu is geweest. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen. Dat meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte een toestel neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met een radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een grote zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens de kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52. Onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Irak, Afghanistan en onlangs nog in Iran. De laatste fatale crash met een Amerikaanse B-52 was in 2008. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijk spel. Zojuist eindigde Iran-Nieuw-Zeeland in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay-Saoedi-Arabië in 1-1. België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. En Kaapverdië tegen Spanje bleef 0-0. Komende avond en nacht zijn er weer 2 titelkandidaten die in actie komen. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. En Argentinië neemt het vannacht op tegen Algerije. Verder speelt Irak tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon. Het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Knoop het Gouwen en Woerden staat 14 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. 10 minuten op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. De N11 Leiden-Bodegraven bij de aansluiting met de A12. 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A12. Een kwartier vertraging op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht. Door werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de N11 staat 3 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Ho!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
3: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
1: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp 14 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug 14 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Op de N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht door werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de aansluiting met de N11 3 kilometer file. De vertraging is wel 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
12: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
13: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 jaar oud dat gisteravond uit een raam is gevallen in Rotterdam-Charloos is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het jongetje viel uit een raam op de 2e verdieping van het huis aan de Frans Bekkersstraat en kwam in een tuin terecht. Hij is gereanimeerd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na aankomst is hij alsnog overleden. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk. Hoeveel mensen in de woning aanwezig waren, kon de woordvoerder niet zeggen. In Rotterdam begint vandaag het hoge beroep tegen 4 mannen die beter bekend staan als de Tattoo Killers. Eerder werden ze nog vrijgesproken van de moord op Onno Kuut. Tegen hen was levenslang geëist. De moord zou een vergelding zijn geweest voor een afrekening in het criminele circuit, denkt justitie. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van de Hoek van Holland. De mannen hebben de bijnaam van de Tattoo Killers gekregen, omdat ze allemaal Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd. Een van de verdachten is Corpé uit Schiedam. Die wist nog te ontsnappen naar het buitenland door zijn enkelband door te knippen. Later werd hij alsnog gearresteerd. Hij zit nu een andere straf uit voor drugs en wapenhandel. Acteur Wim T. Schippers is overleden. Hij was de stem van Kermit de Kikker en Graaf Tel in Sesamstraat en natuurlijk die van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schipper was verder programmamaker. Hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer, die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers was 83 jaar oud. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijkspel. Iran tegen Nieuw-Zeeland eindigde in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay Saoedi-Arabië op 1-1. En België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. Kaapverdië bleef steken tegen Spanje op 0-0. Komende avond en nacht spelen weer 2 titelkandidaten op het WK. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. Argentinië neemt het op tegen Algerije. Irak speelt verder tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Dan nog het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij Knoopend Hoofdvliet 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De weg is weer vrij. A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld een kwartiervertraging in 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de N14 en Wassenaar Centrum een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Ypenburg en Knopend Hofvliet staat 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knopend Ketelplein 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 25 minuten vertraging op de N207 Hillegom richting Bergambacht tussen Afrit ter Aar en de aansluiting met de N11. 3 kilometer file door werkzaamheden aan de verkeerslichten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een jongetje van 2 jaar oud dat gisteravond uit een raam is gevallen in Rotterdam-Charloos is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Het jongetje viel uit een raam op de 2e verdieping van het huis aan de Frans Bekkersstraat en kwam in een tuin terecht. Hij is gereanimeerd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Kort na aankomst is hij alsnog overleden. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk. Hoeveel mensen in de woning aanwezig waren, kon de woordvoerder niet zeggen. In Rotterdam begint vandaag het hoge beroep tegen 4 mannen die beter bekend staan als de Tattoo Killers. Eerder werden ze nog vrijgesproken van de moord op Onno Kuut. Tegen hen was levenslang geëist. De moord zou vergelding zijn geweest voor een afrekening in het criminele circuit, denkt justitie. Het lichaam van Kuut werd in 2009 gevonden in de duinen van de Hoek van Holland. De mannen hebben de bijnaam van de Tattoo Killers gekregen, omdat ze allemaal Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd. Een van de verdachten is Corpé uit Schiedam. Die wist nog te ontsnappen naar het buitenland door zijn enkelband door te knippen. Later werd hij alsnog gearresteerd. Hij zit nu een andere straf uit voor drugs en wapenhandel. Acteur Wim T. Schippers is overleden. Hij was de stem van Kermit de Kikker en Graaf Tel in Sesamstraat en natuurlijk die van Ernie.
2: Ernie, weet je wel dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei, je hebt een banaantje in je oor, Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet het harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schipper was verder programmamaker. Hij speelde typetjes als Fred Haché, Barend Servette, Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte hij onder meer de pindakaasvloer, die in 2010 werd aangekocht door Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Willem Theodor Schippers was 83 jaar oud. Op het WK voetbal zijn alle wedstrijden van gisteravond en vannacht geëindigd in een gelijkspel. Iran tegen Nieuw-Zeeland eindigde in 2-2. Eerder in de nacht eindigde Uruguay Saoedi-Arabië op 1-1. En België speelde met 1-1 gelijk tegen Egypte. Kaapverdië bleef steken tegen Spanje op 0-0. Komende avond en nacht spelen weer 2 titelkandidaten op het WK. Frankrijk speelt om 9 uur tegen Senegal. Argentinië neemt het op tegen Algerije. Irak speelt verder tegen Noorwegen en Oostenrijk tegen Jordanië. Dan nog het weer. Af en toe zon. In de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Hoogvliet 15 kilometer file, 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 12 kilometer file tussen Reewijk en de Meren. Lopen dieren op de weg en de rechterrijstrook is dicht. Op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht 3 kilometer file bij de aansluiting met de N11 door werkzaamheden aan de verkeerslichten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Knoopend Hofvliet 10 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht liep een schaap langs de weg. En daarom 12 kilometer file tussen Reewijk en Harmelen. De weg is inmiddels vrij. En op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Bij Woerden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar, zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Het is dinsdagochtend. Het is 16 juni in het jaar 2026. Het is een paar minuten over de klok van 10 uur. En dat betekent dat u luistert naar Radio Ridderkerk. En op dinsdagochtend betekent dat seniorentijd. We zijn bij u tot 12 uur met natuurlijk de seniorenquiz straks. We hebben ook nog gasten in de studio. Kortom, we gaan gewoon kijken wat er allemaal gebeurt. Ik ga u vertellen dat op de redactie klaar zitten Angelique en Lucas om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. Aan de andere kant van het glas, daar zit de man van de techniek, Stefan. De muzieklijst is zoals altijd samengesteld door Michiel. Mijn naam is Ron en wij blijven bij u tot de klok van.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, u weet het. Rond deze tijd starten wij met de seniorenquiz. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 14 letters. Dus u kunt vast 14 stippen neerzetten. En niet geheel onbelangrijk, we spelen vandaag voor een bon van

Gaan we naar vraag 2. Hoe noemen we de fase van het getij waarin zeewater daalt, dan wel zich terugtrekt? En dan gaan we geen aantal letters geven, want dan wordt het wel heel erg makkelijk. Dus hoe noemen we de fase van het getij waarin zeewater daalt, dan wel zich terugtrekt? Gaan we door naar vraag 3. Dit is een wisselend gerecht dat restaurants en eetcafés aanbieden buiten de vaste menukaart om. En dat zijn 10 letters. Dus dit is een wisselend gerecht dat restaurants en eetcafés aanbieden buiten de vaste menukaart om. Ja, en dat scheelt van dag tot dag. Dan vraag 4. Dit is een gespecialiseerd orgaan dat prikkels uit de omgeving, zoals licht, geluid of druk, omzetten in elektrische signalen voor de hersenen. En dat zijn 7 letters. Dus dit is een gespecialiseerd orgaan dat prikkels uit de omgeving, zoals licht, geluid of druk, omzet in elektrische signalen voor de hersenen. 7 letters. Dan vraag 5. Hoe noemen we een lang samenhangend proza verhaal van boeklengte dat overwegend fictief is en de ontwikkeling van personages centraal stelt? Dat zijn 5 letters. Dus hoe noemen we een lang samenhangend proza verhaal van boeklengte dat overwegend fictief is en de ontwikkeling van personages centraal stelt? 5 letters. Stefan die zit zich achter zijn oren te krabben. Die heeft zoiets van, oh wat is dat ook alweer? Geen flauw idee. Ik ga het je straks vertellen, Stefan. Dan gaan we door naar vraag 6. Hoe noemen we de kleine harde knopjes onder de zolen van onder andere voetbalschoenen die zorgen voor meer grip? En dat zijn 6 letters. Dus hoe noemen we de kleine harde knopjes onder de zolen van onder andere voetbalschoenen die zorgen voor meer grip? Je hebt ze van kunststof, maar je hebt ze ook van metaal. En als je ze van metaal krijgt, dan word je niet vrolijk, zeg maar, als je die op je been krijgt. Het zijn 6 letters. Dan gaan we door naar vraag 7. En dat is de muziekvraag. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Wat is de naam van dit duo?

0: Ja, wat is de naam van dit duo? Nou, ik denk dat dat wel bekend is. We gaan door naar vraag 8. Hoe noemen we de wintersport waarbij je met een speciale slee zo snel mogelijk een besneeuwde of een ijshelling of een baan afdaalt? En dan zeggen we er even bij, het is liggend op je rug met de voeten naar voren. Je hebt ook nog een andere variant, maar die zoeken we dus niet. Dus hoe noemen we de wintersport waarbij je met een speciale slee zo snel mogelijk een besneeuwde of ijshelling of baan afdaalt? En dat zijn 7 letters. En liggend op je rug met de voeten naar voren. Dan gaan we naar vraag 9. En dat is de toetervraag. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Wat is de eindbestemming van de bus in dit lied?
1: In de bus van Bussum, voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten.
0: Ja, dat is hem. Ja, het is een heel bekend nummer. Dus ik denk dat dat op zich niet zo moeilijk moet zijn. Dus wat is de eindbestemming van de bus in dit lied? Gaan we door naar vraag 10. Wat toon je aan met je paspoort? En dat zijn 10 letters. Ja, nou, je zegt het helemaal goed, Stefan. Ja, Stefan doet ook altijd mee met de puzzel. Dus dat is wel leuk om te zien. Dus wat toon je aan met je paspoort? En dat zijn 10 letters. Dan vraag 11. Hoe noemen we de geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen binnen een populatie van opeenvolgende generaties? Charles Darwin schreef hier een theorie over in een van zijn boeken. En dat zijn 8 letters. Dus hoe noemen we de geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen binnen een populatie over opeenvolgende generaties? En Charles Darwin schreef hier een theorie over in een van zijn boeken. En dat zijn 8 letters. Gaan we door naar vraag 12. Hoe noemen we een kunstmatig aangelegd of natuurlijk schuinlopend vlak dat een hoogteverschil overbrugt? En dat zijn dus 5 letters. Dus hoe noemen we een kunstmatig aangelegd of natuurlijk schuinlopend vlak dat een hoogteverschil overbrugt? 5 letters. Dan gaan we door naar vraag 13. Wie zong het lied Greetje uit de Polder? We zoeken zijn voornaam. En dat zijn 4 letters. Dus wie zong het lied Greetje uit de Polder? En wij zoeken zijn voornaam. Dan vraag 14, de laatste vraag. Dit is een gigantisch hete bol van plasma die door kernfusie in zijn kern zijn eigen licht en warmte produceert. De zon is het meest nabije voorbeeld. En dat zijn 4 letters. Dus dit is een gigantisch hete bol van plasma die door kernfusie in zijn kern zijn eigen licht en warmte produceert. En de zon is het meest nabije voorbeeld. 4 letters. Nou, u weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst ze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. En om het voor u wat makkelijker te maken, de eerste en de laatste letter staan op de juiste plaats. En natuurlijk hebben we ook een hint voor u. Nou, als u echt wil puzzelen, dan even de vingers in de oren of de radio wat zachter. En als u de hint nodig heeft, dan komt die hier aan. Zij zonden in de jaren 70 en 80 illegaal radio- en tv-uitzendingen uit. Ja, en daar kunt u het mee doen. Nou, u weet hoe het werkt. U gaat lekker puzzelen. En dan kunt u uw antwoord, als u dat heeft, kunt u doorbellen naar de studio. Angelique en Lucas zitten klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En nogmaals, we spelen vandaag voor een bon van Stolen Concept. Ik wens u heel veel succes.
2: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: quiz hebben we gehad. En in de tussentijd twee gasten aangesloten. Aangesloten, moet je dan zeggen. Hans Sommers, Nettie Reek, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zitten hier natuurlijk met een reden. Want pas geleden een nieuwe single uitgebracht. Leef de dingen.
2: Dat klopt, ja.
0: De tekst, Hans, die heb jij geschreven.
1: Dat klopt. Dat klopt. Ik doe wel vaker natuurlijk. Hè. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ben ik het meest enthousiast als er weer een liedje komt van jezelf.
0: Ja.
1: Hè, ik bedoel, kijk, als professionele artiest kun je niet zonder covers. Dat is onmogelijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik zo de route neem van de afgelopen 50 jaar, het is eigenlijk al 51 jaar, maar 50 klinkt heel mooi natuurlijk.
0: Ja, nou, voor je leeftijd zie je het
1: toch? Ja, dankjewel. Ja,
2: zeggen ze allemaal, altijd.
1: En ik denk ook dat dat komt door dat werk.
0: Ja.
1: Het
0: ja.
1: komt echt door het vak. Ik heb natuurlijk ooit van hobby mijn werk kunnen maken. En ook nog bij Veronica. Hè, televisie en radio.
0: Ja, ook dat toch.
1: Dus op een gegeven moment dan voel je echt bevoorrecht mens. En
0: ja,
1: als je dan ook nog liedjes uit kan brengen voor jezelf. Hè, en even voor het alle gemak. Ik ga gewoon even zoveel jaar terug. In 85 bracht ik eigenlijk mijn eerste single. En won ik de Pats Boom Show van Veronica. Hè, dat kent iedereen van onze generatie.
0: Ja.
1: Dus vergelijkbaar met Holland Got Talent, noem maar op.
0: Ja, dat was eigenlijk de voorloper.
1: Dat was de voorloper ervan.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, en daar is het allemaal mee begonnen. En toen mocht ik een contractje tekenen voor 2 jaar. Dan ging ik 2 jaar lang met Veronica het land in.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en toen hadden ze de single Als een Vogel uitgebracht.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk mijn grote eerste hit geweest.
0: Ja,
1: dat was ook dat eigen
0: was,
1: liedje.
0: Ja, dat was, ja, die vogel, hè, dat was eigenlijk een soort van vliegende start, hè.
1: Ja, precies. Letterlijk, even
0: gruwelijk. Ja, precies. Gaan we even een sprong maken in de tijd. Dan kom je op een gegeven moment Nettie tegen.
1: Nou,
0: Nettie, hoe is dat gegaan?
2: Nou, ik zat met Smartlap Record in de kerk.
0: Mm-hmm.
2: En, maar op een gegeven moment, Johan, mijn man, die was die zat ook in het CR, die was penningmeester. Mm-hmm. En die heb hier op het plein, hebt hij 5 jaar met Ton Hollemans, hebben ze een heel, eigenlijk die Pinkstermarkt gedaan.
0: Ja.
2: Nou, en op een gegeven moment, Johan van Mijn, die had Smartlap toestand en zo. Dus wij gingen naar Rozenburg, hè, daar zo.
1: Ja, Rozenburg, ja, precies.
2: En we zijn in Hoogvliet, daar was hij aan het optreden. En hebben we met hem gesproken. Nou, hij zou de presentatie doen. En, maar ik was zo zat, dat koor. Dus Johan van Mijn die zei, joh, ze zou eigenlijk wel eens wat anders willen.
0: Mm-hmm.
2: Nou oké, we hadden een feestavond. En hier in Ridderkerk. En we hadden een liedje wat helemaal echt voor mij heel goed was. En jou herken ik met gesloten ogen. Nou, dat is al zo oud als de weg van Kralingen.
0: Nee, als we dan praten over senioriteit, past hij daar precies in. Ja, dat
2: ja toch?
1: Is zo.
2: Nou, dus toen hij zei, nou, is goed. Dus hij zei, dan gaan wij naar de studio. Hij zei, nou, ik zie je zaterdag. Ik zei, ja, zo gaat het even niet. Ik denk, hij is professioneel en ik zat bij het koor.
0: Ja, maar ik ken Hans ook al wat langer.
2: Als
0: hij het in zijn kop hebt zitten, heeft hij het niet ergens anders zitten.
2: Nee, dat klopt.
1: Leuk,
2: ja,
1: was.
2: Ja,
1: kijk, ik had ook een hele bijzondere band met haar man.
2: Ja, ja.
1: Hè, ik bedoel, ja. En helaas is hij er niet meer.
2: Nee. 10 jaar dit jaar.
1: Dat is best wel heel verdrietig.
2: Ja, die heb je ook meegemaakt.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het leuke van zeg maar dingen. Ik vond haar gewoon al heel sympathiek. Ze had een uitstraling en ze wilde het heel graag. Wilde natuurlijk wel een verschil.
2: Ja. Ja.
1: Hè? En toen kwam het geluk voor haar bij een ongeluk voor mij.
0: Ja.
1: Ik had dubbele optreden geboekt en ik had maar voor 1 optreden geluid.
0: Ja, dat
1: heb je een probleem.
0: Ja, dat is lastig.
1: Dus zelfs ik had een probleem.
2: Ja.
1: Nou, dus ik haar bellen en ik wist dat zij geluid thuis had staan. Mm-hmm. Maar ik...
0: Weet je bij de microfoon...
1: Oh, sorry.
0: Want je bent zanger. Dan weet je dat je bijna die microfoon moet opeten, toch?
1: Allemaal tegenwoordig.
2: Ja.
1: Maar het leuke was dat op een gegeven moment vroeg zij aan mij van, joh, zou jij niet iets voor mij kunnen betekenen? En toen is eigenlijk de balletje gaan rollen.
2: En zodoende ben ik met geluid.
1: Ja, toch.
2: En toen ben ik niet meer weggegaan.
1: Precies, en ja, zij vond het ook zo spannend en leuk.
2: Ja.
1: En
2: ik heb hard moeten werken, hoor.
0: Ja, toch wel.
1: Ik ben niet zo makkelijk, hoor. En dat kan ook niet.
2: Nee.
0: Nou hebben we een aantal vaste items hier in het programma. Dus daar gaan we ons wel aan houden. Dus ik stel voor bij Stefan.
2: Ja.
0: Stefan, gaan we nu de column doen? Nee, gaan we niet de column doen? Nee? Oh, we gaan gewoon door. Ja, hij stond bij mij wel op het programma, maar jij wil hem schrappen. Oké, nou, dan schrappen we de column. Ook goed, ik vind hem goed. Dan lijkt het me gewoon heel handig om nu gewoon de single eerst maar eens te gaan draaien. Vind je dat wel een goed plan? Ja, dat vind jij wel wat. Ja, je moet altijd... Ja, kijk, zonder techneuk ben ik nergens.
2: Nee, zeker dus, niet.
1: Ik herken dat.
2: Hij ook niet.
0: Nee, precies. Ja, natuurlijk hebben we hem hier... ik heb hem hier voor me in als cd. Maar hij staat bij ons ook al in het systeem, dus dat komt helemaal fijn. Goed. Jullie kunnen gaan luisteren naar Hans Sommers en Nettie Reek en Leef de Dingen.

0: U hoorde Leef de Dingen van Hans Sommers en Etty Reken. Die zijn hier te gast in de studio. Hans, jij hebt de tekst zelf geschreven. Neem ons eens een beetje mee in het proces daar.
1: Ja, nou, dat kan. Wat ik al zeg, eigenlijk heb ik altijd geschreven. En waren vaak ook best wel rake liedjes. Hè? Dus De Vogel,
2: een verhaal.
1: Wat ik zeg, Disco Duiveling, echt wel een verhaal. En dit liedje, daar had ik een aantal regels die ik dan opschrijf. En als je aan iemand vraagt, heb jij ooit opgeschreven leefde dingen? Dan denk ik niet dat er heel veel mensen zijn die dat opschrijven.
0: Nee, klopt.
1: Nou, dat zit in Hans. Maar het zit überhaupt in tekstschrijvers natuurlijk.
2: Heel veel.
1: Dus, en toen kwam leefde dingen met een lach.
0: Mm-hmm.
1: Want je kan natuurlijk wel altijd bloedserieus zijn. Maar voor mij is de wereld het leukste als iedereen tegen me lacht.
0: Ja.
1: Dus leefde dingen met een lach. Leef zolang het mag. Nou, toen had ik een liedje.
0: Ja.
1: En
2: dat zat er ook zo in.
1: Dan krijg je woorden als onomkeerbaar. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook heel weinig gebruikt wordt in liedjes.
0: Ja.
1: Maar ik schreef, onomkeerbaar kan het zijn. Mm-hmm. Van verdriet of hartepijn.
0: Ja.
1: He, dus je kan altijd wel blijven lachen.
0: Ja.
1: Maar als je dat tegenkomt, is het onomkeerbaar dat je toch die zwarte dag krijgt.
0: Ja, precies. En dan komt hij met een tekst bij jou, Nettie.
2: Ja.
0: En dan ga je hem doorlezen. Heb jij daar dan nog inspraak in? Of zegt hij gewoon van, hey, dit is het en zo gaan we hem opnemen?
2: Ik zou je zo vertellen. Eigenlijk, heel raar, dus het gebeurt wel eens. Maar over het algemeen, als je iets zo schrijft, dan hoef ik helemaal niks te zeggen. Het komt gewoon binnen. Ja. De tranen lopen over je wangen. Dus het is me heel weinig dat ik eigenlijk in conclave gaat. Of
0: ja,
2: het
0: maar
2: gebeurt
0: ze zeggen,
2: wel
0: ze zeggen
2: eens,
0: het wel vaker. Hè? Ja. Muziek is emotie. Hè?
2: Ja, zeker.
0: En met muziek kan je natuurlijk ook hele mooie verhalen vertellen. En dat is hetgene wat jullie wel doen.
2: Ja, klopt.
0: En jullie gaan vanmiddag gaan jullie ook weer door.
2: Ja.
0: Jullie spelen heel veel in verzorgingshuizen.
1: Ja, zeker de laatste jaren. Zeg maar die laatste 20 jaar dat ik met Nettie samenwerk, is dat wel
2: gegroeid.
1: Een ding geworden.
2: Ja.
1: Hè? Kijk, het is natuurlijk sowieso heerlijk om als duo. Hè? Want we hebben dus echt liedjes van Eddie Christiani. Hoe heet die? Jaapie Valkhoff.
2: Ja.
1: Kijk, weet je, ik ben een echte Rotterdammer.
0: Ja.
1: Vanmiddag.
2: Ja. Had je het nog niet gehoord, hè?
0: Vanmiddag, ik dacht eigenlijk dat hij uit Limburg kwam.
1: Vanmiddag,
2: in Leiden zeiden ze.
1: Dan zing ik ongetwijfeld diep in mijn hart.
2: Ja,
1: ik heb met die mannen gewerkt.
2: Ja,
1: hè.
2: Ja,
1: ik ben familie van Corrie van Gorp. Ja. Maar dat betekent ook dat ik die Jacksons natuurlijk al. Die stonden notabene op mijn verloving. Hè.
0: Ja.
1: Weet je, die dingen. En dat is wat ik nog heel erg heb opgeslagen. De goede oude tijd.
2: Ja. En we hebben één Engelstalig liedje.
1: Zeker weten.
2: En nou, die als je dit doet, dan... Ja. Somewhere Between.
1: Somewhere Between.
2: En die is zo mooi.
0: Als je het dan hebt over een klassieke, dan heb je het al.
1: Precies. En ik heb echt gezocht, hè. Ik heb het ook gezocht.
2: Ja.
1: Van, tuurlijk heb ik... Ik heb zelfs een Engelstalige cd uitgebracht jaren geleden. Maar als je nou zegt... het gaat over schrijven, hè. Dan voel ik me het beste thuis in mijn eigen taal.
2: Ja.
0: Ja,
2: maar we maken af en toe een uitstapje.
0: Ja, maar goed, weet je, het wordt wel vaker gezegd natuurlijk. De Nederlandse lied wordt wat dat betreft een beetje onder het karpet geschoven, om het zo maar
1: te zeggen. Nou,
0: het laatste tijd gaat het wat beter.
1: Ja, ik ben blij dat je dat zei.
0: Maar het is natuurlijk heel lang zo geweest.
2: Klopt.
1: Dat klopt.
0: Was oudbollig, het was suf en het was soft.
2: Ja.
1: Maar dat is dus uiteindelijk gebleken, en zeker ook door de huidige generatie, laten we eerlijk wezen. Begon eigenlijk een beetje met Marco Borsato. Ook die heb ik begeleid. En die kwam met Rome zijn bedrog. Ja, moet je luisteren, heel Nederland stond er op skop. Dat zijn wel van die items waarvan ik zeg, fijn, goed gedaan.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk best wel een x-aantal klassiekers in de Nederlandse in het Nederlands lied. Jij haalde net Marco Borsato aan. En toen dacht ik bij mij, maar er zijn er nog wel wat meer.
1: Veel meer.
0: Ja.
1: Natuurlijk wat ik zeg, Willy Alberti.
2: Ja.
1: Maar ook Willeke.
0: Ja.
1: Ik heb Annie de Reuver. Ik heb met die mensen... natuurlijk allemaal gewerkt. Annie was mijn godmoeder.
0: Zij
1: werkte bij Telstar. Ja. En daar mocht ik dat plaatje uit gaan brengen, zeg. Onder begeleiding van Annie de Reuver.
0: Annie had heel veel artiesten onder de vleugels.
1: Absoluut.
2: Ja, maar je hebt nu ook Wilma, die wat ze met zijn engel bewaarde. Die, nou, weet ik veel hoe die jongen heet. Maar Michael. Dat is ook een... Ja, maar dat is nu ook een klassieker,
1: ja,
2: dus hè? Ik wil het zeggen.
1: Ik bedoel, maar die dingen
0: dat,
1: komen
0: dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik
2: maar
0: trouwens
2: dat vind
0: wel...
2: ik wel... Wilma vind ik hem wel veel...
0: Nee, dat is Mieke trouwens.
2: Of sorry, Mieke.
0: Ja, maar dan maak je uit. Ken die klassiekers. Maar er zijn bepaalde nummers waarvan ik dan denk van... joh, daar moet je met je handen van afblijven.
2: Ja.
0: Ik ga hem gewoon even bij jou neerleggen. Hm. We hebben een verschrikkelijk mooi nummer van Doris, de Twee Motten. En dan komt Gerard Joling en die maakt er een soort disco van. Echt de rillingen liepen over mijn rug.
1: Ik ben zo blij dat jij dat aanhaalt.
2: Ja. Ja,
1: zij
2: houdt
1: dat
2: ook
1: er
2: niet
1: nu
2: van.
1: Over. Ja. Overal waar wij komen, wordt natuurlijk gevraagd... hebben jullie de engelbewaarder?
2: Ja, wij doen hem echt niet.
1: Joh, ik vind het allemaal prima... Maar ik zing hem niet.
0: Nee, want daar zijn ook al zoveel versies van.
1: Precies.
0: Maar dat zijn van die klassiekers dat ik dan bij mij zeg... joh, daar moet je met je handen vanaf blijven.
1: Ja, precies.
2: Ja,
0: kijk,
2: zeker.
0: Je kan best eens een keer een oud nummer pakken... en zeg maar in een nieuw jasje steken. Maar er zijn pareltjes van. Ik denk van, doe maar even die.
1: Nee,
0: ik ben blij dat we...
1: We zijn het 100% eens.
2: Wij zitten
1: ik heb die stelling ook.
0: Ja. Gelukkig gebeurt dat niet zo
1: ik heb
0: vaak,
1: zoveel dus mooie muziek.
2: Wij zitten heel vaak op één lijn.
1: Om even, zeg maar, de boel... Want ik geloof dat jullie hem dadelijk wel nog gaan draaien. Ja. Als je ziet naar even het moment. Mm-hmm. Ik bracht in 2000 bracht ik de supporters uit.
0: Ja.
1: En dat werd... toen al met één gebombardeerd. Ja. Mede door mijn producer. Hè? Mm-hmm. Als het officiële KNVB-lied. Ja. Supporterslied.
0: Mm-hmm.
1: En toen was het zo dat... En Gabi Deerne was verdomd niet achterlijk. Mm-hmm. Die had dat heel goed gezien. Ik heb een prachtige beschrijving ook nog van Kobe gekregen.
2: Ja.
1: Ik ben de enige in Nederland die dat liedje mag zingen.
2: Ja.
1: Dat is al heel wat, hè?
0: Ja, precies dat.
1: Nou, we hebben het 4 jaar geleden uitgebracht onder de Supporters 2.0.
2: Ja.
1: We hebben een nieuwe clip van laten maken.
2: Ja.
1: Nou, die clip, jongen, wordt elke dag 2-3 keer gedraaid.
0: Ik heb hem gezien.
1: En die genalt werken van
0: het scherm. Het is dat de mensen thuis niet kunnen zien hoe enthousiast jij hier nu met je arm zit te bewegen. Maar goed, vanmiddag gaan jullie naar de Riedenborg.
2: Ja.
0: Daar gaan jullie gewoon weer een feestje bouwen. Laten we daar maar vanuit gaan.
2: Ja, zeker, absoluut.
0: Ik ga jullie in ieder geval bedanken voor het komen.
1: Heel graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: En ja, weet je, als er weer wat nieuws is, laat het gewoon even weten.
1: Via Netty.
0: Natuurlijk. Ja. We regelen het weer via Netty. Ja.
2: ik ben datgene en het geluid doe ik natuurlijk.
0: Ja, Hans die loopt me toch voorbij. Dus dat maakt verder ook.
1: Maar
2: de supporters heb jij niet voorstaan?
0: Nee, die hebben we niet hier. Maar het systeem is een beetje oud, dus dat is een beetje jammer. Maar goed, dat komt ook nog wel weer goed. We gaan natuurlijk binnenkort ook verhuizen.
2: Oh ja?
0: Ja, we gaan naar een nieuwe studio. Wist je dat
1: niet? Nee, daar willen wij bij zijn dan.
0: Ja, wij eigenlijk ook. Willen wij daar niet bij zijn? Ja. Nee, goed. Het is hartstikke leuk dat jullie er waren.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: We gaan vanmiddag heel veel lol maken bij de Riedenborg.
2: Zeker.
0: En als er weer wat te melden is... Laat het weten.
2: Oké, doen we zeker.
0: Op een gegeven moment weer op.
2: Doen we zeker.
1: En de techneut bedankt.
2: Ja, zeker weten. En de luisteraars.
0: Ja, sowieso. Zeker. Nou, dan gaan wij door met muziek. En volgens mijn lijst is dat Mouth & McNeil. Klopt dat, Stefan? Ja, ongeveer. Ja, doe maar. Mouth & McNeil.
3: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

De muziekvereniging Sursum Corda verzorgt deze maand 2 concerten in Ridderkerk. Op 20 juni houdt de vereniging samen met Excelsior Alblasserdam een uitwisselingsconcert op het plein naast de hervormde kerk aan de Rijksstraatweg 43 in Rijzoord. Het concert begint om 8 uur en is vrij te bezoeken. En 6 dagen daarna, dan verzorgt Sursum Corda een zomeravondconcert onder de pagodetent op het Sint-Jorisplein in Ridderkerk. Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd programma met veel muziek, bekende hits en meezingers. En ook de drumband verleent de medewerking. Het zomeravondconcert begint, zoals u weet, om 7:30 en duurt tot 8:30. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Ja, uit de animatiefilm Jungle Book was dit de Monkey Song. En die werd gezongen door Louis Prima en Phil Harris. Afgelopen 10 juni is bij de molens van UNESCO Wereld voor Werelderfgoed op Kinderdijk het nieuwe gouden boekje Afke kan het wel gepresenteerd. In het verhaal speelt Kinderdijk een centrale rol. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Sarah, de kinderburgemeester van de gemeente Molenlanden. Auteur Vivian den Hollander las voor uit het boekje, terwijl illustrator Eva van Aalst live illustraties tekende voor de aanwezige kinderen. Na afloop konden de jonge bezoekers hun boekje laten signeren. Afke kan het wel is het 8e deel in de serie Gouden Boekjes over Nederlands UNESCO Werelderfgoederen. De reeks wil kinderen op een toegankelijke manier kennis laten maken met bijzonder erfgoed. Mocht u zo'n boekje nou willen aanschaffen voor bijvoorbeeld uw kleinkinderen, de gemeente Molenlanden stelt het boekje samen met UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk beschikbaar aan basisschool en bibliotheek in de gemeente. En het boekje is daarnaast dus ook verkrijgbaar in de giftshops van Kinderdijk, maar ook bij boekhandels en online. Nou, heeft u een kleinkind wat binnenkort jarig is en u wilt uw kleinkind dit boekje cadeau doen, dan zou ik zeggen van doe dat gewoon, want het zijn hele leuke boekjes.

0: Dat was Gladys Knight en de Pips. En Baby, don't change your minds. Nou, dat gaan wij zeker niet doen. Ja, voordat we eruit gaan voor het nieuws, ga ik u nog vertellen dat in de Ichterskerk in Drievliet op donderdag 25 juni een koffieochtend wordt gehouden. Belangstellenden zijn van harte welkom in de grote zaal van de kerk. De koffie staat vanaf 10 uur klaar en de bijeenkomst duurt tot 11:30. De koffieochtend biedt gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee. En iedereen is welkom. Ja, daar staat de Ichterskerk dan ook wel weer bekend om. Dan loopt het dus tegen de klok van 11 uur in die tussentijd. En dat betekent dat wij zometeen even plaats gaan maken voor de reclame, het nieuws en de reclame. En daarna komen we natuurlijk heel snel bij u terug met het tweede uur van seniortijd van deze dinsdag.
1: Staan, verborgen door bloemen en struiken. Een slootje ervoor met een stoepje eraan en vensters met rood-witte

Want Geetje heeft mij al haar hartje beloofd. Maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer, maar ze schudde haar hoofd. Nu moest

en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog lot van de koe, mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje

0: Utrecht.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,
9: informatie
0: en goede muziek. Radio Ridder.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Welkom terug in het tweede uur van Seniorentijd van deze dinsdag 16 juli in 2026. U luisterde net naar Connie Froboes en twee kleine Italianen. En geloofde getrouw gaan we aan het begin van het tweede uur de seniorenquiz herhalen. We gaan spelen voor een bon van Solo Concept op het Dillenburgplein. Altijd leuk. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 14 letters. We gaan gewoon beginnen en dan kunt u mee gaan puzzelen. Vraag 1. Hoe noemen we een kleinschalig openbaar toegankelijk stuk groen binnen de bebouwde kom ook wel? En dat zijn 9 letters. En daar is ook binnen de gemeente een speciale dienst voor. Is dat zo? Ja, dat is zo. Dus hoe noemen we een kleinschalig openbaar toegankelijk stuk groen binnen de bebouwde kom ook wel? 9 letters. Hoe noemen we de fase van het getij waarin zeewater daalt dan wel zich terugtrekt? En u krijgt daar geen letters bij, want dan wordt het wel heel makkelijk. In de volksmond heet het gewoon hoog en laag water. Laten we het daar ophouden. Dus hoe noemen we de fase van het getij waarin zeewater daalt dan wel zich terugtrekt? Dan vraag 3. Dit is een wisselend gerecht dat restaurants en eetcafés aanbieden buiten de vaste menukaart om. En dat zijn 10 letters. Dus dit is een wisselend gerecht dat restaurants en eetcafés aanbieden buiten de vaste menukaarten om. En het scheelt van dag tot dag. Nou, makkelijker kunnen we het niet maken, toch? Nee, dat kan niet. Dan vraag 4. Dit is een gespecialiseerd orgaan dat prikkels uit de omgeving, zoals licht, geluid of druk, omzet in elektrische signalen voor de hersenen. En dat zijn 7 letters. Dus dit is een gespecialiseerd orgaan dat prikkels uit de omgeving, zoals licht, geluid of druk, omzet in elektrische signalen voor de hersenen. En dat zijn 7 letters. Dan vraag 5. Hoe noemen we een lang samenhangend proza verhaal van boeklengte dat overwegend fictief is en de ontwikkeling van personages centraal stelt? En dat zijn 5 letters. Dus hoe noemen we een lang samenhangend proza verhaal van boeklengte dat overwegend fictief is en de ontwikkeling van personages centraal stelt? Dan gaan we door naar vraag 6. Hoe noemen we de kleine harde knopjes onder zolen van onder andere voetbalschoenen die zorgen voor meer grip? En dat zijn 6 letters. En je hebt ze zowel in kunststof als in metaal. Dus hoe noemen we de kleine harde knopjes onder de zolen van onder andere voetbalschoenen die zorgen voor meer grip? En dat zijn 6 letters. Zijn we aangekomen bij vraag 7. En dat is de muziekvraag. Nou, die is eigenlijk heel simpel. Want wat is de naam van dit duo?

0: Wat is de naam van dit duo? Dat is de vraag. We gaan door naar vraag 8. Hoe noemen we de wintersport waarbij je met een speciale slee zo snel mogelijk een besneeuwde of ijshelling of baan afdaalt? En dat zijn 7 letters. En dat is liggend op je rug met de voeten naar voren. Je hebt ook een variant, dan lig je op je buik met je hoofd naar voren. Maar dan heet het skeleton en dat is degene die we dus niet zoeken. Dus hoe noemen we de wintersport waarbij je met een speciale slee zo snel mogelijk een besneeuwde of ijshelling of baan afdaalt? En dat zijn 7 letters. En dat is liggend op je rug met je voeten naar voren. Dan krijgen we vraag 9. En dat is de toetervraag. Wat is de eindbestemming van de bus in dit lied?
1: In de bus van Bussum, voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten, dat ik naast jou heb gezeten.
0: Ja, en op de plek van de toeter, daar vult u de eindbestemming in. En dan daarvan natuurlijk de eerste letter. Dus wat is de eindbestemming van de bus in dit lied? Gaan we door naar vraag 10. Wat toon je aan met je paspoort? En dat zijn 10 letters. Dus wat toon je aan met je paspoort? En dat zijn 10 letters. Dan vraag 11. Hoe noemen we de geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen binnen een populatie van opeenvolgende generaties? Charles Darwin schreef hierover een theorie over in een van zijn boeken. En dat zijn 8 letters. Dus hoe noemen we de geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen binnen een populatie van opeenvolgende generaties? En Charles Darwin schreef hierover een theorie in een van zijn boeken. Gaan we door naar vraag 12. Hoe noemen we een kunstmatig aangelegd of natuurlijk schuinlopend vlak dat een hoogteverschil overbrugt? En dat zijn 12 letters, het is vraag 12. Het zijn 5 letters. Dus hoe noemen we een kunstmatig aangelegd of natuurlijk schuinlopend vlak dat een hoogteverschil overbrugt? En dat zijn inderdaad 5 letters. Vraag 13 dan. Wie zong het lied Greetje uit de polder? En we zoeken zijn voornaam. En als u heel goed geluisterd heeft net naar het interview met Hans en Nettie, is zijn naam ook benoemd. Dus ja, zonder dat ze het wisten, hebben ze ook een hint weggegeven. Dus wie zong het lied Greetje uit de polder? En wij zoeken zijn voornaam. En dat zijn 4 letters. Dan de laatste vraag. Dit is een gigantische hete bol van plasma die door kernfusie in zijn kern zijn eigen licht en warmte produceert. De zon is het meest nabij

0: bijvoorbeeld. En dat zijn 4 letters. Dus dit is een gigantisch hetebol van plasma die door kernfusie in zijn kern zijn eigen licht en warmte produceert. De zon is de meest, is het meest nabije voorbeeld. Het zijn 4 letters. En het is ook wel bekende artiesten worden ook wel eens zo genoemd. Toch? Ja. Ja, Stefan knikt in stemmen, dus dan is het goed. Goed, u weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst ze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. De eerste en de laatste letter staan al op de juiste plaats, dus dat is wat makkelijker. Dan hebben we natuurlijk ook een hint voor u. Dus als u echt wil puzzelen, even de vingers in de oren of de radio wat zachter. De hint: zij zonden in de jaren 70 en 80 illegaal radio- en tv-uitzendingen uit. Ja, daar kunt u iets mee doen, zullen we maar zeggen. Nou goed, ik wens u in ieder geval heel veel succes met puzzelen. En niet geheel onbelangrijk, we spelen voor een bon van Stolen Concept op het Dillenburgplein. Ik wens u heel veel succes met puzzelen.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: dat we met de eerste uur hebben opgeschoven in verband met het interview met Hans en Nettie, gaan we nu luisteren naar de column van Teun Rijsdijk. En dat is De Vakantiekolonie, deel 2 van de 2.
1: De Vakantiekolonie, deel 2. Ik ga verder over de vakantiekolonie waar ik in mijn jeugd 2 keer geweest ben als bleekneusje. Ik herinner me dat in Egmond aan Zee ook een jongen uit Slikkerveer was. Hij kwam uit de Willemstraat en heette Paul met zijn achternaam. Later heb ik hem nog wel eens gezien als buschauffeur bij de twee provinciën. Aan het eind van die 6 weken werd je gewogen en ik herinner me dat ik de eerste keer ongeveer 130 gram aangekomen was. Nou, dat was niet bepaald wereldschokkend. Ik weet niet of mijn ouders dat ook meegekregen hebben, want een succes was dat natuurlijk niet voor het huis. In Egmond aan Zee liep er ook een hond rond in het huis. En als we iets niet lusten, lieten we dat stiekem onder tafel vallen, waarna het vanzelf verdween. Ik denk dat de hond na zo'n sessie van 6 weken meer aangekomen was dan wij allemaal bij elkaar. Dat er misschien kinderen bij waren die allergisch waren voor hondenharen, was toen kennelijk nog niet bekend. Ik sliep op een grote slaapzaal met wel 20 bedden, vlakbij het raam, in bed nummer 12. En omdat vlak naast de vakantiekolonie een vuurtoren stond, scheen dat ding als ik op bed lag elke 10 seconden in mijn gezicht, hoewel er wel een gordijn tussen hing. Dat was niet leuk, maar ja, klagen had geen zin, want ze gingen die toren heus niet verplaatsen, omdat ene Teunis Rijsdijk uit Ridderkerk daar toevallig last van had, die landrot met dat bleke neusje. Als de directrice tijdens het eten binnenkwam, moesten we allemaal achter onze stoel gaan staan. Iets wat mijn vrouw, toen zij in het diakoneshuis in Rotterdam werkte, ook moest doen bij de binnenkomst van de directeur. Discipline en eerbied voor het gezag, kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Maar omdat die 6 weken in Egmond aan Zee mij niet zo geholpen hadden, ging ik een jaar later naar een ander adres, namelijk het koloniehuis Onze Woning aan de Eperweg in Nunspeet. De boslucht was kennelijk beter voor mij, want na 6 weken bleek ik, hoera, wel 270 gram te zijn aangekomen. Ook in Nunspeet moesten we 's middags 1,5 uur rusten. Wij sliepen op de eerste etage en vlak onder ons, op de begane grond, was een soort huiskamer voor het personeel, waar een piano stond en elke middag, als wij geacht werden te rusten, oefende daar iemand op de piano op het bekende stuk van Bach, Jezus blijft meine Freude, onder muziekkenners bekend als Cantate nummer 147. En elke keer als ik dit stuk nu nog hoor, moet ik weer denken aan die tijd. Ik zeg met opzet oefende, want ik geloof niet dat hij of zij het na 6 weken foutloos kon spelen. Ik denk dat het zij was, want mannen zag je daar alleen maar in de tuin werken of als dokter. Ook in Nunspeet mochten mijn ouders 1 keer komen en dat was toen met Sinterklaas, waarbij ze een mooi klappertjespistooltje voor me meebrachten, waar ze het in het huis erg blij mee waren, maar niet heus. Toen wij na 6 weken Nunspeet verbleven te hebben weer naar huis gingen, hadden wij een lied geleerd dat wij als afscheid zongen. Vaarwel mijn lief koloniehuis, koloniehuis vaarwel. Wij kwamen hier zo bleek en moe, gezond gaan wij naar huis weer toe. Koloniehuis vaarwel. Een paar jaar geleden zijn mijn vrouw en ik, toen we in Egmond aan Zee waren, nog eens langs het koloniehuis gereden. Het was toen een soort verzorgingshuis, maar de vuurtoren stond er nog wel. Ik weet alleen niet of hij nog werkte, want wij waren voor het donker alweer vertrokken. Ook het gebouw van Onze Woning in Nunspeet was er een paar jaar geleden nog. Het deed nu dienst als iets in de echte vakantiesfeer. En toen we er voorbij reden, was het net of ik iemand Jezus blijft meine Freude horen spelen op de piano. Zo te horen nog steeds niet vlekkeloos en dat na ruim 70 jaar oefenen. Maar het kan ook verbeelding geweest zijn.

Ja, de Shangri-La's waren dat met Remember. Nou, we onthouden het. We gaan het onthouden dat het de Shangri-La's waren. We zijn toegekomen aan het rustpuntje in het programma. En u weet wat dat betekent. Dat betekent namelijk het gedicht wat voorgedragen wordt door Hilly Bravenboer. En het gedicht van vandaag heeft de titel meegekregen Regenboog.

Na de regen komt een boog. Een zachte glimlach van de lucht omhoog. Zeven kleuren in één gebaar. Alsof de hemel zegt, ik ben er echt nog, echt waar. Hij verschijnt nooit op commando. Komt alleen wanneer hij wil. Soms fel en helder als een feest. Soms bijna fluisterend, heel stil. Kinderen wijzen grote mensen kijken. En even stopt de wereld met haar haast. Want een regenboog laat je voelen dat schoonheid soms zomer ontstaat. Hij buigt zich over daken, velden, over water, over jou en mij. En in dat korte, lichte ogenblik lijkt alles even zorgenvrij. Misschien is dat wel zijn echte kracht, dat hij na elke bui weer wacht. Een stille belofte in de lucht zo hoog, dat na donker altijd kleur komt in de vorm van een regenboog.

0: Somewhere Over the Rainbow. En dat was aansluitend een nummer voor het gedicht wat daarvoor werd gelezen. Die had ook de titel Regenboog. In het wijkcentrum De Vuik. Daar wordt vanmiddag een dansmiddag gehouden voor senioren met muziek van vroeger. De bijeenkomst vindt plaats van 2 tot 4 met een inloop vanaf 1:30. De dansmiddag wordt gehouden door Facet in samenwerking met Radio Ridderkerk. Bezoekers kunnen dansen op bekende nummers, variërend van rock'n'roll en smartlappen tot wals en merengue. Ook wie liever luistert en meekijkt, die is natuurlijk ook van harte welkom. Deelname is €5, inclusief 1 drankje en een hapje. En aanmelden kan via de receptie van het Facet aan de Schoutstraat 5 of via telefoonnummer 0180 432 350. En daar kunt u ook meer terecht voor meer informatie. Dus heeft u zin in een middagje uit, dan zou ik zeggen, nou, ga vanmiddag lekker naar De Vuik.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

De Monkees waren dat en Daydream Believer. Ja, aankomende zaterdag bruist het centrum van Ridderkerk. Want dan vieren we van 1 tot 4 uur Veteranendag in Ridderkerk op het Koningsplein. Op deze dag eert heel Nederland zijn meer dan 100.000 veteranen die zich hebben ingezet in dienst van vrede en nu in en in het verleden. De opening vindt om 1 uur plaats. De voorzitter van het veteranencomité, Jean-Paul Appon, opent de dag, gevolgd door een toespraak van burgemeester Marco Oosterwijk. Ja, wat kun je allemaal doen? Nou, maak een rondritje in een van de lege voertuigen van Tris. Proef van de poffertjes. Maak een ritje op een van de smoothiefietsen. Nou, ik weet niet wat dat inhoudt, maar goed, dat zien we dan zelf wel. En geniet van live muziek van onder andere de United Sisters. Tijdens Veteranendag wordt natuurlijk ook een minuut stilte gehouden, waarna het Wilhelmus zal klinken. Vindt allemaal plaats rond het Koningsplein. En dat is aankomende zaterdag, oftewel 20 juni. Van 1 tot 4 uur. En de toegang is gratis.

0: Ja, normaal gesproken kreeg ik ook nog een jingle, maar die was even weg, geloof ik.
1: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleer maar.
0: Ja, ja.
1: Met de ballenbak, daar binnen.
0: Met de we hoorden de ballenbak eerder als een jingle. Dat is, ja. Dat is helemaal goed. Angelique, welkom.
1: Dank u.
0: Als u, ik had de deur keurig voor je opgehouden, dus dat scheelt. Was gezellig op de redactie.
1: Ja, zeker. En druk.
0: Ook nog.
1: Ja, werd goed gebeld. En we hadden natuurlijk de gasten.
0: Ja, ook nog.
1: Veel
0: ja.
1: Koffie en thee is er doorheen gegaan.
0: Nou ja, ik was blij dat je af en toe ook nog even hier binnenkwam. Maar goed, zullen we de antwoorden maar even doorgeven?
1: Dat lijkt me een heel goed plan.
0: Ja. Zullen we dat maar gewoon doen?
1: Laten we dat maar doen, Ron.
0: Heel goed. Hoe noemen we een kleinschalig openbaar toegankelijk stuk groen binnen de bebouwde kom? Ook wel.
1: Een plantsoen.
0: Ja, en ik zei de tweede uur erbij. Er is ook binnen de gemeente een speciale dienst voor.
1: Ja, de plantsoenendienst inderdaad. Ja, ja. En die P is dan gelijk de eerste letter van het woord wat we zoeken. Hè?
0: Ja. Dat is eigenlijk wel bekend, toch? Goed, hoe noemen we de frase van het getij waarin zeewater daalt en of zich terugtrekt?
1: App,
0: ja, ik wou dus iets. Ja,
1: app.
0: We kunnen wel zeggen van we doen het aantal letters, maar dan wordt die weer heel simpel. Goed, dan vraag 3. Dit is een wisselend gerecht van dat restaurants en eetcafés aanbieden buiten de vaste menukaart om.
1: Dat is de dagschotel.
0: Ja, ik heb hem nog wat makkelijk gemaakt door te zeggen het scheelt van dag tot dag.
1: Ja, nou, dat is zo. Ja, ligt eraan wat ze over hebben, denk ik. Heb ik een flauw vermoeden af en toe.
0: Ja, maar dan krijg je de tweede dag krijg je kliekjesdag. Dat is weer wat anders. Dat maar niet doen. Goed, vraag 4. Dit is een gespecialiseerd orgaan dat prikkels uit de omgeving, zoals licht, geluid en druk, omzet in elektrische signalen voor de hersenen.
1: Een zintuig.
0: Ja.
1: Ik vind wel dat de vraag heel lastig gesteld wordt, hoor, Ron.
0: Ja, ja.
1: Maar... Ik vind dat je ze wel heel moeilijk maakt.
0: Nou,
1: maar goed, het antwoord is weer simpel.
0: Dus dat. Dan krijgen we vraag 5. Hoe noemen we een lang samenhangend proza-verhaal van boeklengte dat overwegend fictief is en de ontwikkeling van een personage centraal staat?
1: Een roman.
0: Ja, weet je wel eens romans?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Ja, het schijnt goed te zijn voor je algemene ontwikkeling.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat zeggen ze. Maar nou, ik heb er weinig van gelezen. Dus,
1: ik heb kasten vol met boeken staan.
0: Maar
1: dus,
0: bij mij is het wat minder. Maar goed, we gaan door naar vraag 6. Hoe noemen we de kleine harde knopjes onder de zolen van onder andere voetbalschoenen die zorgen voor meer grip?
1: Dat zijn de noppen.
0: Ja, en die hebben we in kunststof en in metaal.
1: Oké, daar heb ik dan weer geen verstand van.
0: Nee. En als je ze van metaal hebt, je krijgt ze dan op je scheenbeen, dan word je niet vrolijk.
1: Daar hebben we van die beschermers voor natuurlijk.
0: Ja, maar als ze aan de achterkant gaan staan, heb je daar ook weer weinig. Goed, oké, dat is helemaal, we gaan er helemaal
1: dus je kuit dan toch, dus je scheenbeen niet.
0: Nee, ja. Ja. Ja, zoiets.
1: Ja, maakt niet uit. We gaan gewoon verder.
0: Ja, precies. Vraag 7, dat is de muziekvraag. Wat is de naam van dit duo?

0: Nou, nadat we een klein dansje hebben gedaan, kan ik u vertellen dat zijn Albano en Romina Power.
1: Goed, hè?
0: Ja, echt.
1: Ja, ja, en ik weet dat heel veel jongens vroeger, die waren helemaal verliefd op Romina. Want ze was echt een waanzinnige mooie vrouw.
0: Oké, okay, ja, daar heb ik dan ook weer niet zoveel verstand van.
1: Heel raar dit.
0: Ja, okay. Nee.
1: We dwalen weer af, maar dat gebeurt ons wel vaker. Hoe noemen we de wintersport waarbij je met een speciale slee zo snel mogelijk van een besneeuwde of ijshelling of een baan afdaalt? En ik heb het er even bewust bij gezet, liggend op je rug met de... liggend op je rug. Hè, zo was die.
0: Ja, op je buik krijgen we weer wat anders.
1: Ja, dan is het skeleton.
0: Ja. Dat rodelen, dat had ik niet... Het antwoord is rodelen.
1: Ja.
0: Maar ik zat eigenlijk meer aan bobsleeën te denken.
1: Ja, maar dat is meer een soort van kar, zeg maar.
0: Ja, dat is
1: zo. Dat is geen sleetje.
0: Nee. Nee, je hebt gelijk. Maar ja. Het antwoord, rodelen.
1: Heel goed.
0: De R.
1: Dan krijgen we vraag 9. Dat was de toetervraag. Wat is de eindbestemming van de bus in dit lied?

0: Ja, ik kijk jou aan en jij kijkt mij aan.
1: Ja, wij hebben nooit naar elkaar gezeten.
0: Nee. Naar Naarden gingen we. Nou,
1: moeten we misschien een keer gaan doen. Nou,
0: ja,
1: oké, leuk. Zien we dan wel. Goed, dan gaan we naar vraag 10. Wat toon je aan met je paspoort?
0: Ja, je identiteit natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, anders heb je daar ook niks aan dat ding.
0: Nee, hè? Nee.
1: Dus dat bedoel ik maar.
0: Ja.
1: Hoe noemen we de geleidelijke verandering van erfelijke eigenschappen binnen een populatie over opeenvolgende generaties? En Charles Darwin schreef hierover een theorie in een van zijn boeken.
0: Dat is de evolutie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. De evolutietheorie, ja, wie kent hem niet?
0: Ja, ja, door Charles Darwin, zeg maar, snapte ik van, oh ja, evolutie, tuurlijk. Ja.
1: Gelukkig. Hoe noemen we een kunstmatig aangelegd of natuurlijk schuinlopend vlak dat een hoogteverschil overbrugt?
0: Dat is een taluut.
1: Ja, mooi. Ik vind het een fantastisch mooi woord.
0: Ja, ik ook. Goed dan, gevonden ook.
1: Ja, dan krijgen we vraag 13. Wie zong het lied Greetje uit de Pol? We zoeken zijn voornaam.
0: Dat is Eddie, van Eddie Christiani.
1: Ja, en het gekke is, wat ik zei het net tegen Stefan, met dat interview met Hans en Nettie,
0: ja.
1: Gaf Hans eigenlijk ongevraagd een hint, want hij had het over Eddie Christiani. Dus ja.
0: Ja,
1: dus
0: ja, ik moet altijd aan een achternichtje denken. Haar moeder heette Greetje en die zong toen ze klein was heel de dag Kleine Greetje uit de Polder.
1: En ze woonde in de stad. Ja, dat is wel een
0: vreselijk. Ja. Dus dat is echt
1: jeugdtrauma's.
0: Ja, nou, inderdaad. Ja,
1: nou, daar gaan we nog een keer een speciaal programma over maken dan.
0: Ja.
1: Oké, de laatste vraag. Dit is een gigantische hete bol van plasma die door kernfusie in zijn kern zijn eigen licht en warmte produceert. En de zon is het meest nabije voorbeeld.
0: Dat is een ster.
1: Ja, en heel veel mensen weten het niet. Maar ja, de zon is gewoon een ster.
0: Ja, en hij staat nog ver.
1: Nee, dat was die ster van Mouten McNeil.
0: Oh ja, Maar klopt, hè?
1: Ja.
0: Ik zie een ster, hij staat nog ver.
1: Ja, precies.
0: Maar zachtjes komt hij dichterbij.
1: Ja. En dan hadden we natuurlijk de hint. Zij zonden in de jaren 70 en 80 illegaal radio- en tv-uitzendingen uit.
0: En dat zijn dan de piratenzenders.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ook weer helemaal goed gevonden.
1: Daar was de radiocontroledienst altijd heel blij mee.
0: Daar heb jij ervaring mee met die piratenzenders.
1: Ja, dat mag je nu openlijk zeggen.
0: Tuurlijk, dat waren nog eens mooie tijden.
1: Zo, echt hè?
0: Ja. Ja,
1: dus dat. Nou, dan denk ik, wat we spelen natuurlijk voor die bon van Stolen Concept. Die gaan we daar gelukkig mee maken.
0: Eens even kijken. Dat is Teunie de Jong.
1: Teunie.
0: Mevrouw de Jong, van harte gefeliciteerd.
1: Teunie. Nou, dan gok ik dat Annie dadelijk de bon komt halen.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Als Teunie wint, dan komt Annie hem halen. Zo werkt het eigenlijk. Nou goed, Teunie, gefeliciteerd. Je wordt zometeen gebeld door of Angelique of Lucas.
0: Ja.
1: Nou, en dan hebben we het verhaal quiz ook afgerond.
0: En volgende week hebben we natuurlijk gewoon weer een quiz. Dus heeft u niet gewonnen?
1: Ja, dat
0: volgende week nieuwe kansen.
1: Ja, nieuwe kansen, nieuwe rondes. Komt helemaal goed. Gaan wij door met muziek.

Ja, dat was Rolls Royce met Wishing on a Star. En daarmee komen we aan het eind van de seniorentijd van deze week. Ik ga het, Stefan bedanken aan de andere kant van het glas. Die had de techniek in handen. Dus dan, dankzij zijn technisch vernuft komt het geluid bij u uit de speakers. Op de redactie zaten Angelique en Lucas. En die hebben uw telefoontjes in ontvangst genomen. Ook dank daarvoor. En natuurlijk ook dank aan Michiel, die ook deze week weer de muzieklijst heeft samengesteld. U kunt dit programma terugluisteren aankomende vrijdag op dezelfde tijd van 10 tot 12. Volgende week dinsdag is er gewoon natuurlijk weer een nieuwe Seniorentijd live. En dan hopen we u weer te treffen aan het toestel en lekker meepuzzelen met de quiz natuurlijk, want dat is natuurlijk wel de hoofdmoot. Voor nu bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Ron en voor mij betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Die en de Scooters. 1987. En dat allemaal rond etenstijd. Dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. We gaan naar de jaren 60. De Earrings.

0: de Golden Earrings, dat S'je erachter. Maakte heerlijke muziek.
1: Lekker radiomuziek noemen ze daarvan, hè? Dang, dang, diki, diki, dang. Het is KC. Samen met JoJo. Het heet All.

Lacey en JoJo, nummer 1 in 1998. En het heette natuurlijk All My Life. 16 juni 2026, de zon ging op om 5 uur 13. Gaat onder om 22 uur 2, betekent zo'n 16 uur en 49 minuten dat je hem tegen kunt komen. Het is de internationale dag van het Afrikaanse kind. De internationale dag van de zeeschildpad. En de internationale dag van het gezinsgeld. Hebben we gezinsgeld? Hebben we niet allemaal gewoon zakgeld? Ja, de een wel, de ander niet natuurlijk. Het is gewoon van het gezin. Ze verzinnen wat, hè? Why do you care? Rondé.

van alweer 10 jaar geleden. Dus kijken wie de jarig zijn vandaag. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd. Volgens mij weer lekker weer vandaag, dus komt het allemaal dik voor elkaar. Het zijn altijd bekende jarig. Ja, die ken je wel. Marjolein Faber, Nederlandse PVV-politica. Ze was ook minister. Het waren bijzondere tijden. Marjolein is geboren op 16 juni 1960 en wordt inmiddels 66 jaar. Ook jarig is Erik de Zwart, Nederlandse radio-dj, tv-presentator, ondernemer, treintjesfanaat, geen fan, maar fanaat. Erik is geboren op 16 juni 1957, wordt inmiddels 69 jaar. En ook jarig Fred Oster, baas boven baas, hè. Nederlands voormalige tv-presentator, maar bekend geworden als regisseur en producent. Maar presenteerde ook Avro's Weekendquiz, wie kent hem niet, met de cavia-race, hè. Och, jongens, Albert Mol tegen André van Duin als cavia. Fred is geboren op 16 juni 1936 en wordt 90 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

Heb je afgelopen vrijdag nog de toppers gezien? Het is een zware klus, denk ik, voor degene die aan het zingen zijn er allemaal. En aan het dansen en springen en meezingen allemaal. Of het nou het publiek is of de mensen op het podium en de muzikant. Het is allemaal één groot feest. Met onder andere dus Jeroen van de Boom. Even kijken, wat heb ik nog? Ik heb een paar visstudatjes. 16 juni 2007 was de opening van de Betuwe-route. Dat werd verricht door koningin Beatrix. En 16 juni 1978, de film Grease, gebaseerd op de gelijknamige musical uit 1972, gaat in première in Amerika. En op 16 juni 2007 was het laatste concert in Ahoy in Rotterdam van de Nederlandse popgroep BZN.

Nederlands spreken. Oftewel Dirty Cash. En Money Talks. Een plaat uit 1990.

avonturen van Stevie V. The Adventures of Stevie V. En het ging over Dirty Cash. Gewoon Money Talks. Het is allemaal wat, hè. Waren nog eens platen. Heel veel nummer 1 hits vandaag op de een of andere manier in de show. Deze uit 1967. Manfred Mann.

0: Mooie tijden, de jaren 60, Manfred Mann, onder andere nummer 1 in 1967. En dat deden ze allemaal met Haha, Zet de Clown. Tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En op de dinsdag doen we altijd de jaren 70 plaat. En ook dit keer weer gelukt hoor. Robert Long, 1974. En allemaal angst.
1: What?

0: 1974, Robert Long, een van de eerste die ook met hele scherpe teksten kwam. Had hij geen angst voor. En daardoor was hij wel wat controversieel verklaard. Maar ja, het was toch wel op de een of andere manier iemand die wat neerzette. En dat heeft hem altijd toch wel een bijzonder mens gemaakt. Robert Long, en die is ons helaas veel te snel ontvallen. Het weer, het weerstation Ridderkerk. Gaat het nou echt lekker weer worden? We gaan eens even luisteren naar het weer van vandaag en het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Gedurende de ochtend nam de buienkans af en vanuit het westen komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. De wind die is zwak tot matig en ook vanavond zijn er zonnige perioden te verwachten. Minimum temperatuur 14 graden, max in ons gebied 22 graden. Zonkans 45%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 7. Komende dagen wordt het geleidelijk zonniger, maar neemt de kans op neerslag best wel een beetje toe in Ridderkerk. Met nog wel vrijdag kans op onweer en zaterdag regen. De temperatuur die stijgt tot maximaal 31 graden op de vrijdag. En dat is dan overdag en 19 graden in de nachten. En de wind die waait uit het westen en is matig windkracht 3. Vanaf zondag neemt de kans op zon toe en wordt het overdag wel wat koeler met temperaturen die richting de 4, 25 graden gaan. Dat is dan na het weekend. Ridderkerk woensdag 23 graden overdag, donderdag 27, vrijdag nog steeds 31 graden, zaterdag 28, zondag 27 en maandag 26 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Hij zei, oi, te pego. Oftewel, Miguel Tello. Michel Tello, het is mooi je het noemen wilt. Hè? Uit 2011, 2012. Met zijn grote hit toen de tijd. Laten we eerst eens gaan kijken en luisteren naar het laatste nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Zaterdag 20 juni vanaf 20 uur is er een uitwisselingsconcert door Sursum Corda in samenwerking met Excelsior Alblasserdam. De locatie op het plein naast de hervormde kerk aan de Rijksstraatweg nummer 43 in Rijsoord. Ruim €1300 opgehaald voor Sophia Kinderziekenhuis. En dat allemaal tijdens de benefietwedstrijd waaraan mee werd gedaan door de eerste Rijsoordse hengelsportvereniging De Waal. Keurig netjes, heren, en lekker doorgaan daarmee. Dat was het, rtvridderkerk.nl. Daar lees je het allemaal.
1: Radio Ridderkerk.

Wat een hit was dat toen, hè? Oh. De Dreadlock Holiday. 1978, 10cc. Weten jullie nog wie er in 2015 voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival ging? En welk lied het was? Nee? Wat zei je? Ha? Oh, zit hier iemand? Ja, maar jij wist het al natuurlijk, hè? De techneut is het al. Treintje Oosterhuis en Walk Along.

0: 2 en 4 uur is het dansen zoals vroeger. De voetjes van de vloer, dat gaat allemaal gebeuren in de Fuik. Samen met Facet en Radio Ridderkerk. Ons team, ons dansteam. Hè? En 17 tot 24 juni zijn in het bezoekerscentrum De IJsvogel in het Waalbos allerlei dingen te zien die met kruiden te maken hebben. Een kruidententoonstelling, want kruiden bieden een kijkje in de grote diversiteit van wilde kruiden die in het Waalbos te vinden zijn. Dat is mooi om te weten, hè? Dan nog even een zomeravondconcert. Aanstaande vrijdag is van de muziekvereniging Excelsior Bonnes. En zaterdag 20 juni is er van 11 tot 19 uur op het Vlietplein American Day. Live muziek en indrukwekkende voertuigen tot leuke activiteiten voor kinderen. En deze gezellige dag brengt sfeer van Amerika naar het hart van Ridderkerk. En zaterdag 20 juli, diezelfde dag van 1 tot 4 uur op het Koningsplein, is er natuurlijk de Veteranendag.
1: Top 40 trio.
0: De top 40 trio uit 1976, van week 24 volgens mij. We hebben op nummer 3 Donna Summer met Could It Be Magic. Die stond al op 3 in de 7e week van 11 weken. Op 2 Julie en Claire met This Melody, ging van 1 naar 2 in de 5e week van 10 weken. En op nummer 1 Don Mercedes met Rocky, ging van 4 naar 1 in de 4e week van 11 weken. En dan de nieuwkomers op 35. Peter Frampton met Show Me The Way, 13 weken genoteerd. Op 30... Fats Domino met Blueberry Hill, 5 weken genoteerd. Op 27 Marianne Rosenberg met Lieder der Nacht, zouden 3 weken instaan. En op 26 Fox met Single Bad, zouden 7 weken instaan. Op 21 Bob Bauber met Voor Niets, hebben we gisteren gedraaid, zouden 8 weken instaan. En de hoogste nieuwkomer, dat is er een van de Sutherland Brothers & Quiver. En dat is die grote hit Arms of Mary, die de 9 weken zou instaan.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 27. Nieuw.

0: Top 40 toch trio.
1: Nummer 16. Nieuw.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Met Tom en Leonie. Op

is verliefd, horen we van Jan Smit en de 3J's. En als je er genoeg wijn in giet, begrijp ik tenminste, dan wordt het een feestje. En ik zeg, hey, hallo, goedemiddag. Leuk dat je weer luistert naar het programma Ridder Matinee. Mijn naam is Ton van Bennekom en tegenover mij zit Leonie. En wat gaan wij vandaag doen? Nou, in ieder geval gaan we weer als de afgelopen 2 maanden weer eens gezellig 2 uurtjes lang alleen maar Nederlandstalig en Nederlands product draaien. En dat doen we omdat er echt heel veel vraag naar is. Ik heb daar heel veel leuke reacties op gekregen, al 2 maanden achter elkaar. Dus ik dacht, laat ik het er voorlopig eventjes inhouden. Ja, totdat het misschien gaat vervelen. Je weet het maar nooit, hè? Hey Hans Magito, jij weer bedankt voor het voorgaande programma, de Sandwich Express. En dat allemaal op 16 juni, hè? En zo zitten we al bijna tegen de langste dag aan. En dan gaan we alweer aftellen. Maar van mij mag het voorlopig nog wel een beetje leuke temperatuurtjes blijven, hoor. Want ik hou ervan. Hey, als je net hebt gegeten en welbekomen en als je nog moet gaan eten, nou, eet smakelijk en geniet er zeker weer van. Want voor je het weet, dan roept de arbeid jou weer. Dus we hoorden zo net nummeren van de mensen uit Volendam. De 3J's komen daar tenslotte vandaan. En Jan Smit. En het nummer, die man is verliefd. En nu gaan we proosten. En dat doen we dan ook met Guus Meeuwis. Goedemiddag.

Zijn allereerste hit was Het is een nacht. En dat was volgens mij viral gegaan over heel de wereld. Want zelfs in Israël stond hij met dat nummer op nummer 1. Maar dit was ook alweer een mooie gouden ouwe van hem hoor. Hoor de muziek van Guus Meeuwis en Van Gant en het nummer Laten we proosten. Chris & Co. Mijn Rotterdam.

0: En zo hoorden we een hele mooie klassieker van Chris en Co. En het nummer Mijn Rotterdam.
1: Well, if you leave in dusty twilight, baby, that's okay.

Het was natuurlijk een cover, hè, maar wel een hele mooie cover. En dit werd allemaal gedaan door ook een dame uit Volendam. En dan zou je bij je eigen denken, waarom zoveel muziek uit Volendam? Nou, uit Volendam kwam gewoon, of komt nog steeds, heel veel goede muziek. Dit was onder andere Mel met het nummer Lovin' Whiskey. En sommigen willen absoluut niet meer naar een verjaardagsfeestje. En Frank Boeien, die zingt erover.

0: Dit is het lokale nieuws.
1: Meld verdachte situaties. Als buurtbewoner ziet u mogelijk als eerste dat er iets niet klopt bij bijvoorbeeld een woning of een garagebox of dat iemand in een kwetsbare situatie zit. U kunt bij Meld Misdaad Anoniem terecht als u iets verdachts ziet, hoort of ruikt. Vaak begint een opsporingsonderzoek bij dit soort onmisbare meldingen. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie. Zij zien geen telefoonnummer of IP-adres, ze nemen het gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost. Burgemeester Marco Oosterwijk onderstreept het belang van het melden. Op deze manier kunt u als buurtbewoner helpen om criminaliteit op te sporen. Meld verdachte situaties via de website meldmisdaadanoniem.nl of bel naar 0800 7000.

En zo waren we in Limburg met de formatie Pussycat en het nummer Mississippi. En vanuit Limburg gaan we naar, ja, weer naar Volendam. En dat doen we met de eerste grote hit die ze hebben gehad in Nederland. Hier zijn ze, Nick en Simon, met het nummer Rosanna.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.
1: De band Turkener Keks werd in 1980 opgericht in Amsterdam. De speel van de band was zanger en tekstschrijver Rick de Leeuw. In het begin waren de Keks een punkband. De opvallende bandnaam was een bewuste verbastering van Trokkene Keksen, Duits voor droge koekjes, die ze op een pak goedkope koeken uit de supermarkt hadden gezien. Gedurende de jaren 80 veranderde de band hun pure punk naar een uniek, krachtig Nederlandstalig rockgeluid. Ze stonden bekend als een van de beste livebands van de Lage Landen en speelden in 21 jaar tijd meer dan 1000 keer in de Nederlandse en Vlaamse clubs. In 2001 besloot de band op het hoogtepunt te stoppen, omdat ze vonden dat het heilige vuur niet mocht doven. We gaan zo horen Met Hart en Ziel uit 1990, de absolute evergreen van de band en hun grootste hitalbum titeltrack. Een directe reactie van Rick de Leeuw op de opkomende kille popmuziek uit de computer in de late jaren 80. Hij wilde een ode brengen aan de rauwe, echte emotie van live muziek. Het nummer werd destijds een radiohit dankzij de DJ's van toen nog Radio 3 die de band een warm hart toedroegen. Tegenwoordig is het nummer een vaste waarde in de hogere regionen van de top 2000. Ver boven nummers die destijds veel grotere commerciële hits waren. Het prachtige, ingetogen en iets wat melancholische nummer Niemand Thuis uit 1995 gaat over eenzaamheid en langs elkaar heen leven in de grote stad. Hier zijn de Turkener Keks in

En dat was hij dan, hè, voor dit uur. Twee nummers van Truck and the Cags. En ik heb eigenlijk nooit geweten dat de heren uit Amsterdam kwamen. Want ja, je hoort het ook helemaal niet aan hun accenten dat ze daar vandaan kwamen. Maar het is dus wel zo. En de volgende die we gaan draaien zijn de jongens. Die zijn ooit ontdekt door Jack Jersey, de man uit Brabant. En die kwam dit bandje tegen. En die heeft ze toen in zijn armen gesloten. En er is deze hit uitgekomen. Come on, Saba. Hier zijn ze, de Shorts.

0: En wat hadden de heren hier een succes mee, hè, met dit nummer. Het stond in de top 10 genoteerd in de jaren 80. Comment ça va, horen we van The Shorts. Toen ik je zag, Hero.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

Dit was de uitvoering van Hero. De man die ook Peter Kelder speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden. En Guus Meeuwis heeft het trouwens ook gedaan. Het nummer Toen ik je zag.

En zo zijn we een hele terug in de tijd gegaan met muziek van Lenny Koer en het nummer De Troubadour. En dit is Frank Ferrari en die heeft het over Sweet Love. En je luistert trouwens nog steeds naar het programma Ridder Matinee en dat staat helemaal in het teken van Nederlandstalig en Nederlands product.

0: volgens mij was de, deze man verliefd op een Ferrari. En daar heeft hij zijn naam dus ook aan gelinkt. En daarom heette hij dus ook als artiest zijnde Frank Ferrari. En het nummer Sweet Love.
1: Dit is een hit van toen.
0: En dat is het zeker, want we gaan een lekkere oude draaien van Etcilia Rombly. En het nummer Hemel en Aarde. En dan gaan we naar de reclame en het nieuws. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug voor het tweede uur Nederlandstalig en Nederlands product. Tot zo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

het album Gewoon André hoorden we een ander. Je luistert trouwens naar het programma Ridder Matinee en we zijn beland in het tweede uur. En als je net aanschuift, leuk dat je erbij bent gekomen, want we draaien vandaag alleen maar Nederlandstalig en Nederlandstalig product. En dat allemaal op 16 juni in het jaar 2026.

De nieuwe single van Replay samen met Gordon. En Gordon heeft trouwens zijn eetablissement weer eens van de hand gedaan. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet goed kan zingen. Want dit wordt volgens mij ook weer een grote hit. Me Loving You. En nu gaan we naar Zeeland. De heren van Bluff, die hebben het over Aan de Kust.

0: de kust.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Sluit gezellig aan bij Samen is Leuker Ridderkerk. Ben je tussen de 27 en 67 jaar en op zoek naar buurtbewoners om samen leuke dingen mee te ondernemen? Sluit je dan aan bij Samen is Leuker Ridderkerk. Het is een initiatief van de Sociaal Makelaars van Facet. Er wordt gemerkt dat er veel behoefte is aan maatjes en om nieuwe buurtbewoners te ontmoeten. En daarom is gestart met de WhatsApp-groep Samen is Leuker Ridderkerk. Misschien ben je nieuw in Ridderkerk, is je netwerk klein of zoek je juist iemand met dezelfde hobby. Allemaal redenen om je aan te sluiten bij de groep. Er zit geen verplichting aan vast. Iedereen die interesse heeft, wordt toegevoegd aan de WhatsApp-groep. En het doel is om je netwerk uit te breiden met mensen die het ook leuk vinden om samen dingen te ondernemen in plaats van alleen. Het kan van alles zijn. Wandelen, fietsen, Lego bouwen, koffie drinken, een bioscoopbezoek, samen gamen, creatief zijn of een biertje drinken in het café. Je zet in de groep wanneer je zin hebt in een activiteit en wie zin heeft, die reageert hierop. Ook organiseren de sociaal makelaars een aantal keer per jaar een gezamenlijke activiteit en je bent daar dan van harte welkom als je de deelnemers uit je groep beter wilt leren kennen. Om je aan te melden of voor meer informatie stuur je een mail naar sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl of bel naar 0180 432 350.

0: gingen we helemaal naar de kop van Noord-Holland, Friesland. En daar komen de boa's vandaan. En het nummer Angel by My Side, het is natuurlijk origineel een engel. Ja, de engelbewaarder. En dat wordt toen destijds geschreven door vader Abraham en uitgebracht door Mieke. En het is daarna nog door veel meer andere artiesten uitgebracht. Maar dit was een keer een Engelse versie, een country versie. En die was ook leuk. En nu gaan we door met muziek van de zoon van Mies Bouwman. En die zat in een bandje en die heette Bloem. En het heette...
1: Blonde haren, blauwe ogen.
0: Even aan mijn moeder vragen.

De formatie Bloem. En het nummer Even aan mijn moeder vragen. De zoon van Mies Bouwman was daar de frontman van. Oftewel de zanger van het bandje. En het is jammer dat het niet meer bestaat. Want ze maakte toen ook hele vrolijke muziek. En nu gaan we door naar Wesley Bronkhorst. Trots op jou.

Wesley Bronkhorst en het nummer Trots op jou. Zo'n mooi, gevoelig nummer. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk. Want dat is trouwens waar je nog steeds naar luistert. Het programma Ridder Matinee.

0: gij.
1: En zo hoorden we muziek van Jaap Reesema. Het nummer werd geschreven door de Dordtse jongen Nielsen. En het nummer heette Grijs. En nu zijn we toe aan De Dubbelaar.
2: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
3: De band Shocking Blue werd in 1967 in Den Haag opgericht door gitarist en songwriter Robbie van Leeuwen, die al succes had gehad met de band The Motions. Hij wilde een nieuwe groep vormen die muzikaal nog een stap verder kon gaan. De band begon met een mannelijke zanger, maar de echte magie ontstond pas een jaar later toen ze bij een feestje de charismatische zangeres Mariska Veres ontdekte. Haar unieke krachtige stem en opvallende verschijning veranderde de band op slag. Shocking Blue veroverde in sneltreinvaart Europa. En hoewel de band in de originele bezetting maar relatief kort heeft bestaan, want ze gingen in 1974 al uit elkaar, lieten ze een onuitwisbare indruk achter. Ze bewezen als allereerste Nederlandse band dat je vanuit een Haags oefenhok de absolute wereldtop kon bereiken. Send Me a Postcard uit 1968 was de allereerste single die de band uitbracht met hun nieuwe zangeres Mariska Veres. En het luidde direct de internationale doorbraak van de band in. Venus, hun grootste succes, uitgebracht in 1969, schreef geschiedenis door in 1970 als allereerste Nederlandse productie ooit de nummer 1 positie te behalen in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer werd in 1986 door de Britse meidengroep Bananarama gecoverd en haalde er een gigantische pop- en disco-hit mee, waardoor het voor een hele nieuwe generatie ook bekend werd. We horen nu tweemaal Shocking Blue in
2: De Dubbelaar.

Shocking Blue stond garant voor dit uur in de dubbelaar. En twee geweldige nummers. En ze hadden zelfs daar een groot succes mee met dit nummer in Amerika. Zoals Leo nu al vertelde. Maar van Den Haag, waar ze vandaan komen, naar Rotterdam. Dat is niet zo'n heel eind rijden volgens mij. En dat doen we dus ook met Gerard Cox en Joke Bruis. En het nummer Deep in Mijn Hart.

mij is dit nummer geschreven ooit door Jaapie Valkhoff en heeft toen Tante Leen uit Amsterdam het uitgebracht. Maar dit was in ieder geval de uitvoering van Gerard Cox en Joke Bruijs en het nummer Diep in mijn hart. En uit de Casino Tour van Tino Martin is hier Gordon en Tino.

alles wat je zegt echt waar zou zijn. Een nummer van Tino Martin uit de tour van Tino Martin. De Casino Tour, zo heette het toen destijds. En daar heeft hij met heel veel andere artiesten zo'n heel album op genomen. Onder andere ook deze samen met Gordon. En nu gaan we ook een nummer van Gordon draaien waar hij zijn bekendheid mee heeft gescoord. En dat wordt nu vertolkt door Thomas Bergen. En ja, dat is Gordon zijn eerste grote hit. Kon ik maar even bij je zijn. Nu door Thomas Bergen.

dat was alweer de ene laatste van het programma Riddermatinee, wat vandaag helemaal in het teken stond van Nederlandstalig en een Nederlands product. En ja, volgende maand doen we het waarschijnlijk weer als er nog veel meer vraag naar is. Want ja, je kan me natuurlijk altijd bereiken. Je weet het, via de socials kan het altijd. En sowieso kan je me aanspreken als je me kan. En dan doen we het volgende maand gewoon weer Nederlandstalig en Nederlands product. Ik ga in ieder geval vast afscheid nemen, want ik doe er nog eentje. En Leonie, jij bedankt voor jouw bijdrage die je weer hebt geleverd aan dit programma. En we gaan eruit met een hele mooie van Peter Koelewijn. En die heeft ook afscheid te nemen. En dat doet hij dan ook met de KL204. Ik zeg in ieder geval tot morgen, want daar ben ik er ook weer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan, het is geen

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor afrit Rotterdam Centrum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Museoagenda.
1: De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 5 minuten oponthoud. Voor de Benelux-tunnel ook 5 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 5 minuten. Op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein 1/2 uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor knooppunt Kleinpolderplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350 en vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagenwond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Delft 10 minuten extra reistijd. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Benelux 10 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 10 minuten. A13 Den Haag richting Rotterdam voor afrit Rotterdam Airport 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Vlaardingen en Knoopend Brechtseplein, 10 minuten vertraging na een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Ho!

Ha ha!

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. In de regio West staan files op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging 5 minuten. Daar staat een auto met pech. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 5 minuten oponthoud. A4 richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 1 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Spaghetti and the Scooters. 1987. En dat allemaal rond etenstijd, dus ik zeg u alvast, eet u smakelijk. We gaan naar de jaren 60, de Earrings.

Uit de tijd dat we nog zeiden de Golden Earrings, dat S'je erachter, maakte heerlijke muziek. Lekkere radiomuziek noemen ze daarvan. Hè? Dang, dang, dikkie, dikkie, dang. Dit is KC. Samen met JoJo.

alweer 10 jaar geleden. Dus kijken wie de jarig zijn vandaag. Heb je wat te vieren? Van harte gefeliciteerd. Volgens mij heb je lekker weer vandaag, dus komt het allemaal dik voor elkaar. Het zijn altijd bekende jarigen. Dan misschien, ja, die ken je wel. Marjolein Faber, Nederlandse PVV-politica. Ze was ook minister. Het waren bijzondere tijden. Marjolein is geboren op 16 juni 1960 en wordt inmiddels 66 jaar. Ook jarig is Erik de Zwart, Nederlandse radio-dj, tv-presentator, ondernemer, treintjesfanaat, geen fan, maar fanaat. Erik is geboren op 16 juni 1957, wordt inmiddels 69 jaar. En ook jarig Fred Oster, baas boven baas, hè? Nederlands voormalige tv-presentator, maar bekend geworden als regisseur en producent. Maar presenteerde ook Avro's Weekendquiz, wie kent hem niet, met de caviarrace, hè? Och, jongens, Albert Mol tegen André van Duin als cavia. Fred is geboren op 16 juni 1936 en wordt 90 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

afgelopen vrijdag nog de toppers gezien. Jongen, wat. Het is een zware klus, denk ik, voor degenen die aan het zingen zijn er allemaal. En aan het dansen en springen en meezingen allemaal. Of het nou het publiek is of de mensen op het podium en de muzikant. Het is allemaal één groot feest. Met onder andere dus Jeroen van de Boom. Even kijken, wat heb ik nog? Ik heb een paar visstudatjes. 16 juni 2007 was de opening van de Betuwe-route. Dat werd verricht door koningin Beatrix. En 16 juni 1978, de film Grease, gebaseerd op de gelijknamige musical uit 1972, gaat in première in Amerika. En op 16 juni 2007 was het laatste concert in Ahoy in Rotterdam van de Nederlandse popgroep BZN.

avonturen van Stevie V. Of The Adventures of Stevie V. En het ging over Dirty Cash. Gewoon Money Talks. Het is allemaal wat, hè. Waren nog eens platen. Heel veel nummer 1 hits vandaag op de een of andere manier in de show. Deze uit 1967. Manfred Mann.

0: Mooie tijden, de jaren 60, Manfred Mann, onder andere nummer 1 in 1967. En dat deden ze allemaal met Haha, Zet de Clown. Tijd voor onze rubriek Ik hou van Holland. En op de dinsdag doen we altijd de jaren 70 plaat. En ook dit keer weer gelukt hoor. Robert Long, 1974. En allemaal angst.
1: What?

0: 1974, Robert Long, een van de eerste die ook met hele scherpe teksten kwam. Had hij geen angst voor. En daardoor was hij wel wat controversieel verklaard. Maar ja, het was toch wel op de een of andere manier iemand die wat neerzette. En dat heeft hem altijd toch wel een bijzonder mens gemaakt. Robert Long, en die is ons helaas veel te snel ontvallen. Het weer, het weerstation Ridderkerk. Gaat het nou echt lekker weer worden? We gaan eens even luisteren naar het weer van vandaag en het weer voor de komende dagen.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Gedurende de ochtend nam de buienkans af en vanuit het westen komt de zon vaker tevoorschijn. In de middag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. De wind die is zwak tot matig en ook vanavond zijn er zonnige perioden te verwachten. Minimum temperatuur 14 graden, max in ons gebied 22 graden. Zonkans 45%, neerslagkans 5%. Weercijfer voor vandaag een 7. Komende dagen wordt het geleidelijk zonniger, maar neemt de kans op neerslag best wel een beetje toe in Ridderkerk. Met nog wel vrijdag kans op onweer en zaterdag regen. De temperatuur die stijgt tot maximaal 31 graden op de vrijdag. En dat is dan overdag en 19 graden in de nachten. En de wind die waait uit het westen en is matig windkracht 3. Vanaf zondag neemt de kans op zon toe en wordt het overdag wel wat koeler met temperaturen die richting de 4, 25 graden gaan. Dat is dan na het weekend. Ridderkerk woensdag 23 graden overdag, donderdag 27, vrijdag nog steeds 31 graden, zaterdag 28, zondag 27 en maandag 26 graden.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

0: Hij zei, oi, te pego. Oftewel, Miguel Tello. Michel Tello, het is mooi je het noemen wilt, hè. Uit 2011, 2012. Met zijn grote hit toen de tijd. Laten we eerst eens gaan kijken en luisteren naar het laatste nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Zaterdag 20 juni vanaf 20 uur is er een uitwisselingsconcert door Sursum Corda in samenwerking met Excelsior Alblasserdam. De locatie op het plein naast de hervormde kerk aan de Rijksstraatweg nummer 43 in Rijsoord. Ruim €1300 opgehaald voor Sophia Kinderziekenhuis. En dat allemaal tijdens de benefietwedstrijd waaraan mee werd gedaan door de eerste Rijsoordse hengelsportvereniging De Waal. Keurig netjes, heren, en lekker doorgaan daarmee. Dat was het, rtvridderkerk.nl. Daar lees je het allemaal.
1: Radio Ridderkerk.

Wat een hit was dat toen, hè? Oh. De Dreadlock Holiday. 1978, 10cc. Weten jullie nog wie er in 2015 voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival ging? En welk lied het was? Nee? Wat zei je? Ah, oh. Zit er hier iemand? Ja, maar jij wist het al natuurlijk, hè? De techneut wist het al. Treintje Oosterhuis en Walk Along.

0: 2 en 4 uur is het dansen zoals vroeger. De voetjes van de vloer, dat gaat allemaal gebeuren in de Fuik. Samen met Facet en Radio Ridderkerk. Ons team, ons dansteam. Hè? En 17 tot 24 juni zijn in het bezoekerscentrum De IJsvogel in het Waalbos allerlei dingen te zien die met kruiden te maken hebben. Een kruidententoonstelling, want kruiden bieden een kijkje in de grote diversiteit van wilde kruiden die in het Waalbos te vinden zijn. Dat is mooi om te weten, hè? Dan nog even een zomeravondconcert. Aanstaande vrijdag is van de muziekvereniging Excelsior Bonnes. En zaterdag 20 juni is er van 11 tot 19 uur op het Vlietplein American Day. Live muziek en indrukwekkende voertuigen tot leuke activiteiten voor kinderen. En deze gezellige dag brengt sfeer van Amerika naar het hart van Ridderkerk. En zaterdag 20 juli, diezelfde dag van 1 tot 4 uur op het Koningsplein, is er natuurlijk de Veteranendag.
1: Top 40 trio.
0: Een top 40 trio uit 1976, van week 24 volgens mij. We hebben op nummer 3 Donna Summer met Could It Be Magic. Die stond al op 3 in de 7e week van 11 weken. Op 2 Julie & Claire met This Melody, ging van 1 naar 2 in de 5e week van 10 weken. En op nummer 1 Don Mercedes met Rocky, ging van 4 naar 1 in de 4e week van 11 weken. En dan de nieuwkomers op 35. Peter Frampton met Show Me The Way, 13 weken genoteerd. Op 30... Fats Domino met Blueberry Hill, 5 weken genoteerd. Op 27 Marianne Rosenberg met Lieder der Nacht, zou er 3 weken in staan. En op 26 Fox met Single Bad, zou er 7 weken in staan. Op 21 Bob Bauber met Voor Niets, hebben we gisteren gedraaid, zou er 8 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer, dat is er een van de Sutherland Brothers & Quiver. En dat is die grote hit Arms of Mary, die er 9 weken zou instaan.
1: Top 40 toch trio, nummer 27.
2: Nieuw.

0: Top 40 Trio.
1: Nummer 16. ...1976.
2: Nieuw.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West nemen de files alweer af. Ze staan nog op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5 minuten. A20 Hoefnolland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Radio Ridderkerk op dinsdag.
0: Radio Ridderkerk.
2: Jouw radio.
3: Goedenavond. Dit is het muziekdossier met Frank van Kralingen. 1965.

Een hele goede avond. Het is weer dinsdagavond 6 uur geweest. En tot 8 uur vanavond kun je weer gaan luisteren naar albummuziek en oldies hier in het programma Het Muziekdossier. Vanavond aflevering 488. En wil je nou een zoekblad aanvragen, dan kan dat ook. Stuur dan even een e-mailbericht naar het volgende adres. Dat is info@muziekdossier.nl. We begonnen vanavond met de plaat uit 1965 van de Spencer Davis Group en Keep On Running. En we gaan verder met QB and the Blizzards en Apple Moppers Flophouse.

Je hoorde van het album 461 Ocean Boulevard van Eric Clapton en Let It Grow. En daarvoor hoorde je Archie Bell en Don't Let Love Get You Down. En we begonnen het blok van drie met QB and the Blizzards en Apple Knockers Flophouse. En dit zijn The Ozark Mountain Daredevils en Jackie Blue.

De meest gevarieerde muziek hoor je natuurlijk hier bij Radio Ridderkerk. En zeker iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 uur in het programma Het Muziekdossier. Zo kon je luisteren naar Donny Hathaway samen met Roberta Fleck en Back Together Again. En daarvoor hoorde je de Ozark Mountain Dead Devils en Jackie Blue. En zo net hoorde je Barclay James Harvest en Crazy City. En dit is D'Andrea True Connection en More, More, More. Radio.

0: Je luistert naar het muziekdossier iedere dinsdagavond hier bij Radio Ridderkerk. Tussen 6 en 8 uur en iedere zondagochtend tussen 5 en 7. Zo hoorde je Booker Newberry the Third en Love Town. En daarvoor hoorde je Led Zeppelin en A Whole Lot of Love. En we begonnen het blok van 3 met The Andre, True Connection en More, More, More. En dit zijn de Moody Blues en A Story in Your Eyes.
1: 1971.

Je hoorde Dua Lipa en Be The One. De laatste plaat van dit eerste uur wordt er een van de Mood Music en A Touch of Velvet. Straks na het nieuws en de reclame ben ik weer bij je terug met nog meer albummuziek en oldies. Ja!

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
4: Welkom terug bij het muziekdossier.
5: 1973.

0: Dit is het muziekdossier op Radio Ridderkerk.
1: Welkom terug bij het tweede uur van het muziekdossier. Iedere dinsdagavond tussen 6 en 8 hier bij Radio Ridderkerk. Vanavond aflevering 488. En het programma wordt herhaald iedere zondagochtend tussen 5 en 7. We begonnen dit tweede uur met de Bee Gees uit 1973 en Ayo Ayo. En we gaan verder met Foster the People en Sitting Next to Me.
2: De beste muziek met Frank van Klaar.

Je hoorde de Punking Machine en I Need You Tonight. En daarvoor hoorde je Foster the People and Sit Next to Me. En zo net hoorde je platen 1967. David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. En dit is High Tension and You Make Me Happy.

Je hoorde England Dan en John Ford Coley uit Really Love to See You Tonight. Gevolgd door Gary Lowe en You're a Danger. En zo net hoorde je Caravan uit 1971 en Love to Love You. En dit is Gordon Lightfoot en het Seven Islands Suite.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Radio Ridderkerk. Dit is een hit
2: van toen.

naar open muziek en oldies in het programma Het Muziekdossier, waar ik kon luisteren naar Cashmere en Lost What I Want, gevolgd door uit 1971 Curved Air en Backstreet Love, en zo net hoorde je Tower en See You Tonight. En dit is van het album Abraxas, Santana en Hope You Are Feeling Better.

Je hoorde van het album Brexis van Santana en Hope You Are Feeling Better. Tot zover het muziekdossier van deze week. Deze week aflevering 488. De laatste plaat voor vanavond wordt er een van de Goon Squad. En Eight Arms to Hold You. Ik ben weer donderdagavond met de Radio Ridderkerk Top 15. En mocht je niet kunnen luisteren, dan hoor je graag weer volgende week dinsdag om 6 uur. Graag tot dan. Radio Ridderkerk.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden en melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagenwond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou volgens de politie hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Oldenzaal is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren. Bye.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakersstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Goedenavond.
1: De story of the vinyljaren, non-stop.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of the Vinyljaren. Met dit keer de complete top 24 van de Billboard Hot 100 van 22 mei 1957.
3: Nummer 23.

I listen for steps in the hallway and wait for your knock.

0: Utrecht.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad De Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: De Story of, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
10: Met dit keer de Story of ABC. We beginnen met de eerste single in het jaar 1981. Tears Are Not Enough.

0: Van harte welkom in het programma The Story Of. In het komende uur kunt u luisteren naar een special over de groep ABC. En we begonnen met de eerste single in het jaar 1981, Tears Are Not Enough. Alleen in Engeland werd het een hit en het nummer werd geschreven door Martin Fry en Mark White en Stephen Singleton. Ja, en voor het verhaal geef ik het woord aan Frank Stouten.
1: Nou, dat ABC dat vindt eigenlijk zijn oorsprong in Vice Versa. Dat is een elektronische band uit Sheffield. In 1977 opgericht door de synthesizerspelers Stephen Singleton en Mark White. Waarbij White dan ook de leadzang voor zijn rekening nam. Het debuutoptreden van die band was als openingsact voor de post-punkband Wire in de Outlook Club in Doncaster. Dan richten ze hun eigen label op, Neutron Records, en brengen een EP'tje uit. En Martin Fry, die in het fanzine Modern Drugs schreef, interviewt Vice Versa en kort daarna vragen ze hem om zich bij de band aan te sluiten als synthesizerspeler. Hij zegt daar ja tegen. En tegen het eind van 1980 was de band geëvolueerd tot ABC met Fry als leadzanger. De laatste dag dat de band als Vice Versa optrad was op het Futurama Festival in Leeds in 1980. En vanaf dat moment traden ze op als ABC met Singleton op saxofoon, White op gitaar en keyboards. En iets later kwam er dan op Mark Lickley op basgitaar en David Robinson op drums bij.
2: Het lied The Look of Love werd in 1982 als derde single van hun debuutalbum The Lexicon of Love uitgebracht. Het was de hoogst genoteerde hit van de band in Engeland. Het bereikte de 4e plaats. In Amerika bereikte het de 18e plaats en in Nederland de 12e plaats in de top 40. De Lexicon of Love is het debuut studioalbum. Het kwam binnen op nummer 1 in de Britse albumlijst. Het stond ook bovenaan de hitlijsten van Nieuw-Zeeland en Finland. En ook een 16e plaats in de Nederlandse album Top 100.

0: Ja, die Tears Are Not Enough bereikt in 81 tot op 20. Dat hebben we al verteld. Maar kort daarna verlaat Robinson de band. En dan wordt hij vervangen door David Palmer. Lickley die vertrekt kort daarna, maar die wordt niet meer vervangen. En in juni 82 bracht de band hun debuut studioalbum The Lexicon of Love uit. Dat de nummer 1 bereikt in de Britse albumlijsten. De band had in 82 drie top 10 hits. De singles Poison Arrow, The Look of Love, hebben we net gehoord. Die werden beide opgenomen overigens toen Mark Lickley nog lid van de band was. En All of My Heart. Na afloop van de Lexicon of Love tournee sloot Palmer zich aan bij de Yellow Magic Orchestra, YMO, voor een reeks tourdata. En kort daarna besluiten Fry, White en Singleton weer samen te komen om te beginnen met de opnames van hun volgende studioalbum. Waardoor Palmer ABC verliet om zijn verplichting aan de tournee van Yellow Magic Orchestra na te komen. En de overgebleven leden vonden het moeilijk om het succes van hun debuut te evenaren.
1: Ja, en wij gaan verder met deze single uit 1983. That was then, but now this is now. En in Engeland wat minder groot succes, een 18e plaats. En in Nederland slechts tip. En in Amerika komt het nog tot een 89e plaats.

0: That was then, but this is now. En dat is een hoop herrie toch. Na hun tweede studioalbum, Beauty Step, dat werd uitgebracht in november 83, presteerde echt slecht in vergelijking met zijn voorganger, bereikte slechts de 12e plaats. Singleton die verlaat dan de band kort na de release van Beauty Step, omdat Fry & White niet te veel tijd wilde besteden aan het toeren voor het materiaal van de band. En Fry & White die nemen dan vervolgens Fiona Russell Powell onder de naam Eden en David Juddy toe op in de nieuwe bezetting van de band. Powell was lid geweest van de oorspronkelijke bezetting van de pre-ABC band Vice Versa en de Fry White, Powell Juddy toe bezetting nam het studioalbum How to Be a Zillionaire op, uitgebracht in oktober 85.
1: En van dat album laten we het lied Be Near Me horen. Het is de tweede single van het album. Het bereikte 26e plaats in de Britse singlechart. Het was succesvoller in Amerika, want daar werd de 9e plaats gehaald. Het album bereikte de 28e plaats in de Britse albumlijsten en de 30e plaats in de Billboard Album Top 200.

0: Dat was Be Near Me uit 1985. Ja, dan gaan we verder met een pauze in een optredens waarin Fry werd behandeld voor een zeldzame vorm van kanker. Herenigde hij en White ABC als duo. En dan brengen ze in 1987 hun vierde studioalbum Alphabet City uit. En het album bracht hen voor het eerst in 5 jaar terug in de Britse top 10 met een piek op nummer 7. In 1989 brengt het duo Up uit, hun 5e en laatste studioalbum voor Polygram. En ditmaal experimenteerde ABC met house muziek en ze scoorde ook nog een kleine hit in het Verenigd Koninkrijk met de single One Better World. In april 1990 bracht het duo een Greatest Hits compilatiealbum uit, getiteld Absolutely. En dit album bevatte alle studioalbums van ABC tot 1990 en de meeste van hun singles.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1987 toe en dan komt deze single uit, When Smokey Sings. Dat is weer een behoorlijk succes in Engeland, een 11e plaats, België 12 en in Nederland onder andere een 11e plaats.

Band Smokey Sings uit 1987. En ook het volgende nummer, The Night You Murdered Love, is de tweede single van het album Alphabet City. Het bereikt de 31ste plaats in de Britse single hitlijst en de 10e plaats in de Nederlandse top 40. Het album Alphabet City is het vierde studioalbum. En dat bereikte de 7e plaats in Engeland, de 22ste plaats in Nederland en de 48ste plaats in Amerika in de albumlijsten.

0: Een compilatie Absolutely die bereikte de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. En het duo stapt dan over naar het EMI-label, waar ze hun zesde studioalbum Abracadabra in 91 opnemen. Dit zou overigens het laatste ABC-studioalbum zijn waarop oprichter Mark White te horen was, want die verlaat het duo in 1992. En na een pauze van 6 jaar begon Fry solo met een begeleidingsband, opnieuw als ABC. En dan brengt hij in maart 1997 hun 7e studioalbum Skyscraping uit, een eerbetoon aan verschillende van Fry's muzikale helden, waaronder David Bowie, Roxy Music en de Sex Pistols. Alleen het album kende weinig succes. En in 1999 brengen ze hun eerste live album uit. En dat album bevatte de meeste van hun grootste hits. En hoewel Fry het enige overgebleven lid was, had hij een begeleidingsband en prijkte hij op de albumhoes in zijn beroemde gouden lamépak.
1: Ja, wij gaan nog even terug naar 1989 met dit nummer One Better World. Het werd geschreven door Martin Fry en Mark White. En ja, het was wel een succes, maar niet zo erg groot. Want in Engeland kwam het niet verder dan een 32e plaats. En in Duitsland werd het met moeite een 51e plaats bereikt. En verder geen noteringen.

0: En dat was One Better World uit 1989. We stappen door in de tijd, want in 2004 dan probeert het programma Bands Reunited de klassieke bezetting van de band, Fry White, Singleton en Palmer, weer bij elkaar te brengen voor een reunieconcert. Fry en Palmer die verschenen en speelden voor het eerst in meer dan 20 jaar. Singleton en White kozen ervoor om niet deel te nemen. En na een tournee door de Verenigde Staten, in mei en juni 2006, brachten Fry en Palmer samen met een sessie-keyboardist Chuck Kentis een nieuw studioalbum uit voor ABC, getiteld Traffic, dat in 2008 verscheen. En op 1 september 2007 traden ze nog op met andere acts uit de jaren 80 tijdens het Retrofest in Schotland.
1: We gaan met de muziek nog even terug naar 1992, Frank.
0: Ik vind het goed.
1: Want er wordt het lied Say It uitgebracht, op single uitgebracht. Het bereikt onder andere de 42e plaats in Engeland, de 39e plaats in België en de 52e plaats in Duitsland. Het is het lied van een 6e studioalbum, Ada Carabra. Het was het laatste ABC-album waarop oprichter Mark White, en die ook al verteld, te horen was. Want die verliet de band in 1992.

0: Halverwege 2008 dan toert ABC door de Verenigde Staten. En in april 2009 voert de ABC het studioalbum The Lexicon of Love live uit in de Royal Albert Hall, begeleid door het BBC Concert. In juni, juli en augustus 2011 trad ABC op verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk en in Las Vegas. En in oktober 2011 gaven ze concert in Melbourne in Australië. Op 19 juli 2012 werd Fry benoemd tot eredoctor in de muziek aan de Universiteit van Sheffield voor zijn bijdrage aan de muziek gedurende meer dan 30 jaar. En dat vind ik toch wel bijzonder.
1: Ja, wij gaan naar het jaar 1997 en met het single Sky Creeping en ook met het album Sky Creeping. Beide zijn geen groot succes. De single kwam niet verder dan zijn 93ste plaats en was eigenlijk de laatste hit voor deze groep. En het album kwam ook niet erg hoog. Hoger dan zijn 97ste plaats kwam het niet in Engeland en in andere landen stond het helemaal niet genoteerd. Het nummer werd trouwens geschreven onder andere door Martin Fry en David Palmer.

0: Dat was Skyscraping uit 1997. Ja, voor het verhaal gaan we in 2016. Dan wordt de release van het nieuwe album The Lexicon of Love 2 aangekondigd met de single Viva Love, dat via digitale platforms beschikbaar werd gesteld. Het album werd op 27 mei 2016 in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uitgebracht en kwam binnen op nummer 5 in de Britse albumlijsten. De eerste keer overigens dat ABC de top 5 bereikte sinds het originele album Lexicon of Love in 1982. In 2 december 2016 brengen ze hun eerste kerstnummer uit, getiteld Christmas We Deserve, als onderdeel van een EP met 4 nummers. En in maart 2017 dan kondigen ze een nieuwe tournee aan, de XYZ-tournee.
1: Traffic is de titel van het 8e studioalbum uit 2008 en een eerste album met originele materiaal in 11 jaar. De nummers op het album werden geschreven tijdens het tournee van de band door de Verenigde Staten in 2006. De eerste single van het album, The Very First Time, werd veel gedraaid op BBC Radio 2, maar haalde de hitlijsten niet, net zoals het album. Maar we gaan er wel naar luisteren.

0: 22 oktober 2020 kwam het compilatiealbum The Essential ABC met liedjes en remixen van de eerste vijf albums binnen op nummer 62 in de Britse albumlijst. En 9 juni 2022 brengt ABC in het Verenigd Koninkrijk de single Look Good Tonight 60 Seconds Later uit, die overigens alleen op vinyl te verkrijgen is. Ter ere van het 40-jarig jubileum van de release van The Lexicon of Love trad de band op 21 juni 2022 op in het Sheffield City Hall Stadium. En in januari 2023 werd een optreden in de Verenigde Staten aangekondigd. Ze spelen dan op de Cruel World Festival in Pasadena in Californië.
1: The Lexicon of Love 2, of The Second, is de titel van het 9e studioalbum, wat jij al vertelde, uit 2016. Na een cassette in 2009 samen met Anna Dunley, waar ze veel liedjes van het eerste album uitbrachten, The Lexicon of Love uit 82, vond Martin vrije tijd voor een dergelijke opvolger van het album. Hij schreef meer dan 40 nummers voor het nieuwe album met verschillende gastschrijvers. Van het album werd het lied Ten Below Zero op single uitgebracht, maar het had geen succes.

0: En dat was 10 Below Zero. In maart 2023 kondigt ABC de release aan van een live dubbel CD, The Lexicon of Love, 40th Anniversary Live at Sheffield City Hall, op 19 mei. Dat album werd digitaal en als gelimiteerde live album editie uitgebracht 19 mei 2023. In 2024 en 2025 ging ABC op tournee door Noord-Amerika, samen met collega New Wave muzikant Howard Jones. En dit jaar spelen ze vooral in het Verenigd Koninkrijk. Dus wie ze wil zien, ja, die zal daar naartoe moeten.
1: Ja, in het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar een special over de groep ABC. En we gaan nu nog één nummer draaien en dat is uit 2020. Look Good Tonight. Het nummer werd onder andere geschreven door Martin Fry. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraadsingel Rotterdam-West is een fietserswagenwond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de harde klap die vannacht te horen was in een groot deel van Rotterdam en omgeving. Op sociale media wordt door tientallen mensen melding gemaakt. Rond 1:15 was een harde klap te horen. Die zou, volgens de politie, hebben plaatsgevonden op de Rechtshuislaan, Katendrecht. De politie is ter plaatse geweest omdat ook mensen weggerend zouden zijn, maar trof daar niets meer aan. Het onderzoek is nog niet afgerond. Op de Hemeraad Singel Rotterdam-West is een fietserswagen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Een traumahelikopter is geland om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, kan de politie niet zeggen. In Ridderkerk is een automobilist aangehouden na een ongeluk op de Rijenweg. De auto kwam ondersteboven op de weg terecht. De 33-jarige man uit Vlaardingen was mogelijk onder invloed, zegt de politie. Hij is aangehouden. Bij Alblasserdam is een auto te water geraakt langs de Noordhoek. Een man was in het natuurgebied bezig met het verzamelen van vers groenvoer voor zijn huisdieren. Maar toen hij terugkeerde was zijn auto weg. Die was het water ingerold omdat de man was vergeten de handrem erop te zetten. De brandweer heeft het hondje dat in de auto zat eruit gehaald. De auto wordt ook uit het water gevist. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, in de ochtend kans op een lichte bui. In de loop van de middag meer zon, het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.